0: medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Bondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: 3 uur Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we
0: Vechtal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de 2e wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

tweede klas. Haar voor VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun. Samen.

0: Digital FM Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De ontploffing gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank of zeep. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. En in navolging van Praag, Parijs en Madrid stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. De e-steps veroorzaken veel overlast en gevaarlijke situaties. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg. Het weer, veel bewolking en af en toe regen en het wordt 16 tot 19 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goedendag. Ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Vanaf 1 augustus 2026 kunnen inwoners met een WMO-taxipas hun ritten boeken bij taxi Steen of TCR. De nieuwe vervoerscontracten gaan in omdat de huidige overeenkomsten eind juli aflopen. Reizigers die ontvangen binnenkort een nieuwe taxipas en een spelregelboekje. Het WMO-vervoer is bedoeld voor sociaal-recreatieve ritten, zoals boodschappen doen, familiebezoek of een uitstapje. Ook reizigers met een rolstoel of rollator kunnen gebruik maken van het vervoer. En buursinitiatieven, sportclubs en verenigingen in Hardenberg, Ommen en Dalfsen kunnen met korting eetbare plantenpakketten aanvragen. De actie van de Groene Loper Vechtal en Natuur voor Elkaar moet bijdragen aan meer groen in de leefomgeving. De pakketten die bevatten fruit- en kruidenplanten die voedsel bieden voor mens en dier. Groepen van minimaal 3 personen kunnen deelnemen. Er geldt een beperkte voorraad. Meer informatie en het aanmelden ervan kan via de website van de koppel. Tijdens de Lustrum-editie van Muziek in de Tuin Dalfsen klinkt op zondag 28 juni live muziek in 25 tuinen verspreid over de gemeente. 6 van die locaties bevinden zich in en rond Lemerenveld. Bezoekers die kunnen genieten van verschillende muziekstijlen, van rock en top 2000 hits tot folk en chansons. Optredens zijn er onder meer van Factory Punch, Sunnyside, Melita en Cristando en de Shannons. De voorstellingen die beginnen om 1:30, 3:00 en 4:30. De toegang is gratis en een vrijwillige bijdrage voor de muzikanten wordt wel gewaardeerd. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site nvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week heb je feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Wow, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
6: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.
7: Samen zijn we RTV4.

0: Vechtal FM. Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie er 1 zwaar gewond is. De brand sloeg over naar een flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. De gemeente Utrecht wil bekijken of de marathon in de stad op een ander moment kan worden gehouden en gaat met de organisator in gesprek. Vorige maand raakten mensen bij het hardloop-evenement onwel door de hitte en overleed daardoor een man van 22. De Amerikaanse popster Ariana Grande eist dat het Witte Huis een video verwijdert waarbij haar muziek is gebruikt. Haar nummer Bye is onder een anti-immigratievideo gezet waarop federale agenten mensen arresteren en boeien. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon bij 16 tot 19 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Ik ben Jari en dit is het streknieuws uit het Vechtal. Vanaf 1 augustus 2026 kunnen inwoners met een WMO-taxipas hun ritten boeken bij taxi Steen of TCR. De nieuwe vervoerscontracten gaan in omdat de huidige overeenkomsten eind juli aflopen. Reizigers die ontvangen binnenkort een nieuwe taxipas en een spelregelboekje. Het WMO-vervoer is bedoeld voor sociaal-recreatieve ritten, zoals boodschappen doen, familiebezoek of een uitstapje. Ook reizigers met een rolstoel of rollator kunnen gebruik maken van het vervoer. En buurtinitiatieven, sportclubs en verenigingen in Hardenberg, Ommen en Dalfsen kunnen met korting eetbare plantenpakketten aanvragen. De actie van de Groene Loper Vechtal en Natuur voor Elkaar moet bijdragen aan meer groen in de leefomgeving. De pakketten die bevatten fruit- en kruidenplanten die voedsel bieden voor mens en dier. Groepen van minimaal 3 personen kunnen deelnemen. Er geldt een beperkte voorraad. Meer informatie en het aanmelden ervan kan via de website van de koppel. Tijdens de Lustrum-editie van Muziek in de Tuin Dalfsen klinkt op zondag 28 juni live muziek in 25 tuinen verspreid over de gemeente. 6 van die locaties bevinden zich in en rond Lemerenveld. Bezoekers die kunnen genieten van verschillende muziekstijlen, van rock en top 2000 hits tot folk en chansons. Optredens zijn er onder meer van Factory Bunch, Sunny Side, Melita en Cristando en de Shannons. De voorstellingen die beginnen om 2:30, 3:00 en 4:30. De toegang is gratis en een vrijwillige bijdrage voor de muzikanten wordt wel gewaardeerd. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site, nvvechtal.nl, of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
5: De veiligheidsregio hebben we natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
4: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
6: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
4: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Groningen richting Zwolle staat 7 kilometer file tussen af en Nieuw-Leuzen en Zwolle-Noord. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. De brand sloeg over naar de flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest, waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Vrouwen krijgen daardoor soms onnodig chemo. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon, bij 16 tot 19 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goedendag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Vanaf 1 augustus 2026 kunnen inwoners met een WMO-taxipas hun ritten boeken bij taxi Steen of TCR. De nieuwe vervoerscontracten gaan in omdat de huidige overeenkomsten eind juli aflopen. Reizigers die ontvangen binnenkort een nieuwe taxipas en een spelregelboekje. Het WMO-vervoer is bedoeld voor sociaal-recreatieve ritten, zoals boodschappen doen, familiebezoek of een uitstapje. Ook reizigers met een rolstoel of rollator kunnen gebruik maken van het vervoer. En buurtinitiatieven, sportclubs en verenigingen in Hardenberg, Ommen en Dalfsen kunnen met korting eetbare plantenpakketten aanvragen. De actie van de Groene Loper Vechtal en Natuur voor Elkaar moet bijdragen aan meer groen in de leefomgeving. De pakketten die bevatten fruit- en kruidenplanten die voedsel bieden voor mens en dier. Groepen van minimaal 3 personen kunnen deelnemen. Er geldt een beperkte voorraad. Meer informatie en het aanmelden ervan kan via de website van de koppel. Tijdens de Lustrum-editie van Muziek in de Tuin Dalfsen klinkt op zondag 28 juni live muziek in 25 tuinen verspreid over de gemeente. 6 van die locaties bevinden zich in en rond Lemerenveld. Bezoekers die kunnen genieten van verschillende muziekstijlen, van rock en top 2000 hits tot folk en chansons. Optredens zijn er onder meer van Factory Bunch, Sunnyside, Melita en Cristando en de Shannons. De voorstellingen die beginnen om 1:30, 3:00 en 4:30. De toegang is gratis en een vrijwillige bijdrage voor de muzikanten wordt wel gewaardeerd. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site nvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Ha, buurvrouw! Ja, die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
4: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En zo op zoek naar eventueel mogelijke slachtoffers onder het puin.
3: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
5: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
3: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Vanaf 1 augustus 2026 kunnen inwoners met een WMO-taxipas hun ritten boeken bij taxi Steen of TCR. De nieuwe vervoerscontracten gaan in omdat de huidige overeenkomsten eind juli aflopen. Reizigers die ontvangen binnenkort een nieuwe taxipas en een spelregelboekje. Het WMO-vervoer is bedoeld voor sociaal-recreatieve ritten, zoals boodschappen doen, familiebezoek of een uitstapje. Ook reizigers met een rolstoel of rollator kunnen gebruik maken van het vervoer. En buurtinitiatieven, sportclubs en verenigingen in Hardenberg, Ommen en Dalfsen kunnen met korting eetbare plantenpakketten aanvragen. De actie van de Groene Loper Vechtal en Natuur voor Elkaar moet bijdragen aan meer groen in de leefomgeving. De pakketten die bevatten fruit- en kruidenplanten die voedsel bieden voor mens en dier. Groepen van minimaal 3 personen kunnen deelnemen. Er geldt een beperkte voorraad. Meer informatie en het aanmelden ervan kan via de website van de koppel. Tijdens de Lustrum-editie van Muziek in de Tuin Dalfsen klinkt op zondag 28 juni live muziek in 25 tuinen verspreid over de gemeente. 6 van die locaties bevinden zich in en rond Lemerenveld. Bezoekers die kunnen genieten van verschillende muziekstijlen, van rock en top 2000 hits tot folk en chansons. Optredens zijn er onder meer van Factory Bunch, Sunnyside, Melita en Cristando en de Shannons. De voorstellingen die beginnen om 2:30, 3:00 en 4:30. De toegang is gratis en een vrijwillige bijdrage voor de muzikanten wordt wel gewaardeerd. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site, rvvechtal.nl, of je volgt ons op de socials.

0: Digital FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Vanaf 1 augustus 2026 kunnen inwoners met een WMO-taxipas hun ritten boeken bij taxi Steen of TCR. De nieuwe vervoerscontracten gaan in omdat de huidige overeenkomsten eind juli aflopen. Reizigers die ontvangen binnenkort een nieuwe taxipas en een spelregelboekje. Het WMO-vervoer is bedoeld voor sociaal-recreatieve ritten, zoals boodschappen doen, familiebezoek of een uitstapje. Ook reizigers met een rolstoel of rollator kunnen gebruik maken van het vervoer. En buurtinitiatieven, sportclubs en verenigingen in Hardenberg, Ommen en Dalfsen kunnen met korting eetbare plantenpakketten aanvragen. De actie van de Groene Loper Vechtal en Natuur voor Elkaar moet bijdragen aan meer groen in de leefomgeving. De pakketten die bevatten fruit- en kruidenplanten die voedsel bieden voor mens en dier. Groepen van minimaal 3 personen kunnen deelnemen. Er geldt een beperkte voorraad. Meer informatie en het aanmelden ervan kan via de website van de koppel. Tijdens de Lustrum-editie van Muziek in de Tuin Dalfsen klinkt op zondag 28 juni live muziek in 25 tuinen verspreid over de gemeente. 6 van die locaties bevinden zich in en rond Lemerenveld. Bezoekers die kunnen genieten van verschillende muziekstijlen, van rock en top 2000 hits tot folk en chansons. Optredens zijn er onder meer van Factory Bunch, Sunnyside, Melita en Cristando en The Shannons. De voorstellingen die beginnen om 1:30, 3:00 en 4:30. De toegang is gratis en een vrijwillige bijdrage voor de muzikanten wordt wel gewaardeerd. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site, rfvvechtal.nl, of je volgt ons op de socials.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties. Vechtal FM.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun. Samen.

0: Digital FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: vida. Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag half stok. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd. Anders trekken ze zich terug. Dat zou betekenen dat het Marengo-proces pas in 2028 verder gaat. Het dossier telt 90.000 pagina's. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hij was 88 jaar. Het weer grijs en regenachtig, met soms wat zon. Het wordt 18 graden.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM, nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Mazing Menu. Yeah.

0: Vechtal FM. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
3: Dan bel je toch Twente Verhuur?
2: Dat hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
2: En dan zit wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van twenteverhuur.nl.
4: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
3: Nee joh, Twente regelt alles.
2: Wow, daar kan ik wel aan wennen.
3: Twenteverhuur.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
7: Corien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Tachi in de EBI in Vught. Tachi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en Van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Rick. Tot en met 5 uur gezellig bij je hier bij Studio Paard. Hey, kan ik iets voor je betekenen? Iets muzikaals gezien of zo? Gewoon een lekker plaatje voor je draaien. Stuur het vooral door. Goed verhaal mag het natuurlijk ook bij vechtalfm.nl/app. Dan komt hij hier binnen en dan draai ik zometeen gewoon je favoriete plaat hier op de radio. Hier bij Vechtal FM en Noos FM. Ik zit even te kijken. Het is vandaag 12 juni. En het is vandaag dag van de jazz amateur. Nou, daar staan we eventjes bij stil vandaag. Mooi. Ook weer gehad. De radio zet amateur gezien vandaag hoor. Met zometeen Somber en Home Record.

0: Sombar hoorde je bij Vechtel FM en OZFM. En dit was Homewrecker.
1: Feiten over geiten.
0: De meest onzinnige feitjes om rustig jouw weekend tegemoet te gaan. Wist je dat de Sahara niet de grootste woestijn ter wereld is? De grootste woestijn is namelijk Antarctica, een poolwoestijn. En de Sahara is dan wel de grootste zandwoestijn ter wereld.

Harry Styles. Aperture. Hoor je hier bij Vechtal FM en Noos FM. En vannacht Bless Kisses. Dit is Studio Paard op de vrijdagmiddag. Met zometeen Lenny Kravitz onderweg met Fly Away. Eerst heb ik hier voor je Phil Collins. And Can't Stop Loving You.

0: Lenny Kravitz, say you're the fly away.
1: Vechtal FM en Noos FM, streeknieuws.
0: Dit is een streeknieuws. Mijn naam is Riek Maliepaard. Dierenopvang Koning in Balkbrug houdt morgen een open dag. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers dan langs bij de opvang komen kijken en meedoen aan activiteiten. Ook worden de plannen voor de nieuwe nieuwbouw gepresenteerd. En Muziek in de Tuin Dalfsen viert op 28 juni een Lustrum editie. In 25 tuinen zijn gratis optredens te zien. Bezoekers die kunnen dan genieten van verschillende muziekstijlen. Tussen de locaties en wandelen kunnen ze fietsen. En tijdens de zomer rijdt Arriva speciale bussen naar avonturenpark Hellendoorn. Van 29 juni tot 21 augustus zijn er diverse directe verbindingen van station Ommen en station Nijverdal. Ook vanaf de vakantieparken in Rees en Stegeren. Bezoekers reizen makkelijk naar het attractiepark. Gaan we kijken naar het weer. Het is vanmiddag bewolkt. Er zijn opklaringen, maximaal 18 tot 20 graden. Vanavond nog enkele regenbuien en in het weekend en maandag blijft het nog lang wisselvallig en koel. Maar daarna lijkt het warmer en regelmatig zon ook te zien daar. Dat is wel lekker hoor. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. A1 Hengelo-Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 2 kilometer 7 minuten. Dat komt door een politiecontrolepost. A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Tussen allereerst tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet 5 kilometer 6 minuten. En ook nog voor knooppunt Hattemerbroek nog eens 6 kilometer met 8 minuten vertraging. Dan door naar de N34 tussen Harderberg en Ommen. Tussen Harderberg en aansluiting met de N36. 3 kilometer, 8 minuten vertraging. Sterkte daar.
1: Vechtal FM, Rick Maliepaard. Vechtal FM. En Omroep Noos.

hier bij Vechtal FM en Noos FM. En zo meteen is weer tijd voor. Ik heb hem gaan er weer bij pakken. De groene Vechtal FM en Noos FM dobbelsteen. We gaan zo weer lekker muziek dobbelen. Waar je op de

0: Adochi and Runway. Monday to Sunday, I gotta dance for into a runway. Hoor hier bij Vechtel FM en Noos FM.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Ik heb hier naast me liggen de groene Vechtel FM en Noos FM dobbelsteen. Daar staat nummer 1 tot en met nummer 6 op. Aan ieder nummer is genre gekoppeld en erbij past een track binnen dat genre. Want we gaan dobbelen, gaan we draaien en jij als luisteraar mag er een nieuwe opzetten. En dit staat er allemaal op.
1: 1. Sometimes I give myself
0: the dreams. Nummer 1, genre rock, alternatief en gitaar. Op dit moment Green Day en Basket Case.
1: 2.
0: Nummer 2 is voor Kraantje Papi een Nederlands product en Lil Cranny.
1: 3.
0: Nummer 3 is de genre pop, Chain the Crow. Heaven staat erop.
1: 4.
0: Sinds vorige week in de classics hits Rick Astley en Never Gonna Give You Up.
1: 5.
0: Heupjes lekker los met genre dance, Bojigi en Desire.
1: 6.
0: En dan nummer 6, dat is de vrije keuze. Je kan niet alle 6 gooien. Kesha en Dayoung.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Maar goed, nu is de vraag, waar gaat hij op terechtkomen? 1, 2, 3, 4, 5 of toch nummer 6? Ik ga gooien in 3, 2, 1. Hij stuitert hier door de studio 1 en hij komt terecht op...
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Nummer 5, het genre dance. Op dit moment Bojigi en Desire. I must be tough. Maar de vraag is, waar moet hij op terugkomen? I must behave, I must keep fighting. Vechtel.nl/FM.

0: nummer 5 in de muziekdobbel, het genre dance.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: De vraag was, wat moest er op terugkomen? Je kon het laten weten via een berichtje naar de studio. Vechtalfm.nl/app. Dan kan hier binnen in de studio van Vechtalfm. In die leuze. En Alicia, kwam met deze heerlijke van de Swedish House Mafia.

0: Op nummer 5 in de muziekdobbel. En wie weet wordt hij volgende week vrijdag wel hier in Studio Paard. Rond 2:15 gedoppeld. Je weet het maar nooit. Het is vrijdagmiddag van Vechtel FM en Noos FM. Met nu deze heerlijke van Bente.
1: Op Noos en Vechtel FM.
0: Dat na deze van Mark Ember. Dit is Belong Together.

3, 2, 1 hoor je hier bij Vechtal FM en Noos FM. Het is de vrijdagmiddag waar je luistert. Goed dat je weer lekker op ons hebt afgezet deze middag met de lekkerste muziek. En zometeen hier het nieuws van 3 uur onderweg. Eerst tijd voor een beetje actie in de taxi met muziek van 21 Pilots. Dit is Overcompensate.

0: Indiën, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, dankjewel. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. A28, Amersfoort-Zwolle. Allereerst tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet, 4 kilometer, 5 minuten. Odot tussen Harder en Knopenhattenhoek, 7 kilometer, 9 minuten vertraging. Dan de N34. Tussen Hardenberg en Ommen. Tussen Hardenberg-Oost en aansluiting met de N36. 5 kilometer, 18 minuten. Komt er een ongeluk. En dan de N35. Tussen Zwolle en Almelo. Tussen Heijnen-Zuid en Raalte. 2 kilometer, 5 minuten.
1: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM. Studio Paard. Wij zijn...

0: hier bij Vechtal FM en Noos FM.
1: Studio Paard.
2: Rick Maliepaard.
0: Hallo, hallo. Het is Studio Paard op de vrijdagmiddag. En goed dat je weer op ons hebt afgestemd deze middag. Heel leuk dat je erbij bent. Kan ik iets voor je betekenen, muzikaal gezien bijvoorbeeld? Laat het vooral even weten via vechtalfm.nl/app. Zometeen is het tijd geworden om even weer een lekkere meezinger te draaien. Dan zometeen naar Olivia Polsinna, Elektriciteit en eerst Martin Garrix, Jax. Dit is Told You So.

En het is tijd om weer even lekker mee te zingen hier bij Vechtel FM en Noods FM. Iedere maandag tot met vrijdag kan je bij Vechtel FM sowieso meezingen. Want ons motto is zing mee van 12 tot 2 tijdens het Vechtel FM meezingmenu. Het is tijd voor een meezingen waar iedereen eigenlijk knettergek van wordt. Maar in positieve zin dan, hè. Maak me gek. Dit is Gerard Joling.

Brief. Hoor je hier bij Vechtal FM en Noos FM. Ja, in 2010 mocht ze ook al een WK-hit schrijven, namelijk Waka Waka. Dat werd uiteindelijk een hele grote hit. En daarna viel het eigenlijk best wel mee aan grote hits die voor het WK werden gemaakt en uiteindelijk werden gescoord. Maar ik denk dat dit ook alweer een grote hit gaat worden van de one and only Shakira zelf.

0: Shakira, Burna Boy en Die Die. Ja, het is lekker zo'n plaatje. Maar heb je ook het weer van dit komend weekend met weekend erop gezien? Het wordt gewoon fucking 34 graden.
1: Vechtal FM en Noos FM, streeknieuws.
0: Eerst eventjes serieuze zaken, het streeknieuws. Mijn naam is Rick Maliepaard. Dierenopvang Koningen in Balkbrug houdt morgen een open dag. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers dan de opvang bekijken en meedoen met activiteiten. Ook worden de plannen voor de nieuwbouw gepresenteerd. En de Muziek in de Tuin Dalfsen viert op 28 juni hun Lustrum editie. In 25 tuinen zijn er gratis optredens te zien en bezoekers kunnen dan genieten van diverse muziekstijlen en kunnen zelf tussen de locaties wandelen of fietsen. En deze zomer rijdt Arriva speciale bussen naar avonturenpark Hellendoorn. Van 29 juni tot 21 augustus zijn er directe verbindingen vanaf station Ommen en station Nijverdal en de vakantieparken in Rezen en Stegeren. Bezoekers die reizen zo makkelijk naar het attractiepark toe. Vanmiddag is het bewolkt en vallen ook nog enkele buien. Voor ook nog wel her en der opklaringen met maximaal 18 tot 20 graden. Vanavond volgen nog enkele regenbuien. En dan in het weekend en maandag blijft het nog wisselvallig en koel. En dan wordt het steeds warmer met dan ook regelmatig zon. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. Allereerst de A1 Hengelo-Duitse grens tussen de Lut en Duitse grens. 2 kilometer 4 minuten komt door een politiecontrolepost. A28 tussen Nijkerk en Harderwijk. Daar staat 4 kilometer 5 minuten. Ook tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet nog eens 9 kilometer met 8 minuten. En tussen het Harder en Knoopend Hattemerbroek 8 kilometer 13 minuten. We komen uit op de N36 tussen Almelo en Ommen. Tussen Wierden en Adorp staat 4 kilometer en 18 minuten vertraging. Sterkte daar.
1: Vechtal FM, Rick Maliepaard. Vechtal FM. En Omroep Noos.

The Chainsmokers, Coldplay en Something Just Like This hoor je hier bij Vechtal FM en Noos FM. Ik zei het net al even van dat het volgende weekend gewoon rustig weer 32, 33 graden gaat worden. En als er dan één ding wat dan weer kan, maar het kan nu ook wel, maar dan helemaal, dan korte broek aan en een t-shirt. Ja, het is een echt t-shirt weather. Dit is Circa Waves hier bij Vechtal FM en Noos FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
0: Samen zijn we RTV4.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529-43-1207.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Vechtel FM en Noos FM. Nieuws.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Situatie op de weg dan. Op de A28 Amersfoort Zwolle tussen Strandhulde en Harderwijk 8 kilometer 21 minuten. Iets verderop tussen het Harde en Knoop het Hattemerbroek 8 kilometer met ongeveer 13 minuten vertraging. N36 dan Almelo-Ommen tussen Wierden en Almelo-Noord 5 kilometer. Daar is de weg dicht door een ongeluk. Het verkeer richting Zwolle moet de omleidingsroute U45 volgen. En als je de andere kant op gaat tussen Ommen en Almelo, dan moet je tussen Westhaar en Wierden ook door hetzelfde ongeluk even opletten. Daar zijn 3 kilometer file. En daar word je geadviseerd de omreisroute U44 te pakken. Voor de rest geen files, dus trap hem lekker aan.
1: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. Studio Paars.

0: Op mijn weg, dus ik, als het gebeurt, dan gebeurt het.
1: Ja, ja, maar dat, dat denk ik niet af en toe op na.
0: Nou, ik vind het een groot avontuur.
1: Maar wat voor avontuur, wat denk je dan dat het gaat worden?
0: Je gaat voor, nou, het gebeurt dan, hoe het gebeurt, dat weet je niet.
1: Dus... Maar wat fantaseer je daar wel eens over? Wat het nou, dan zou kunnen zijn?
0: Nee, ik ben daarmee opgehouden. Ik ben gewoon benieuwd.
2: Chef! En de leven hoor je hier bij Vechtal FM en Noos FM. Ik krijg een appje binnen van Koen. Die zegt dat ze op de N377 bij Bouwbrug staan te flitsen. Dus pas er even op. Nou, bij deze. Ze staan te flitsen in Bouwbrug. Pas op.

Goed dat je radio hebt afgestemd op Vechtel FM en Noge FM. Leuk dat je erbij bent. Zometeen heb ik de nieuwste hitstip voor je. En daarnaast ook nog muziek voor je van zometeen Suzanne Freek en Batterij. En Chantal stuurt ook een appje naar de app van Vechtel FM. Die vraagt of ik iets van Arlen Gadé wil draaien. Nou, dat ga ik bij deze voor je regelen hoor.

0: stopt. Suzanne van Rijk en Batterij hoor je hier bij Vechtel FM en Noos FM. Iedere vrijdag rond 4:15 maak ik hier de nieuwe, nieuwste hits bekend. Een plaat die we bij Vechtel FM extra vaak draaien. En ook een goede tip is om bij Noos extra vaak te draaien. Dus de mensen van Noos die daar DJ zijn en zo, luister en huiver. Afgelopen week in handen van Alex Warren. Maar nu gaat hij van Amerika weg. En hij gaat nu naar Sweden. Waar heel veel goede muziek wordt gemaakt. Van zowel popmuziek als dancemuziek. En nu is de DJ-duo Juban. Zijn ze al jaren bekend door hun zomerse dance-pop nummers. Zo ook onder andere deze. Dancing in the Moonlight. De cover van Toploader. Ze staan nu al bekend dus om deze dansbare Sound of Summer, zoals ze het zelf mooi omschrijven. En nu hebben ze een nieuwe uit en die heet Ocean House.
1: Vechtel FM.
2: De nieuwste hits.

Is deze week de nieuwste hitstip. En ga je daarom extra vaak hier horen. Ja, dus Vechtel FM, Noze FM waar je naar luistert. Zometeen heb ik hier voor je muziek van INXS. En ook Charlie XCX is voor je onderweg. Eerst heb ik hier voor je Martin Garrix, Ed Sheeran. En de nieuwe van hun hit, Repeat It.

0: Niet de sterkste.
1: En daarmee, je hoort waterdicht hier bij Vechtal FM en Noos FM. Zometeen een streek nieuws, maar eerst de headlines.
2: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook een aantal auto's is in beslag genomen. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland, blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het kabinet komt met een verbod op reclame voor online gokken. Ook komt er een verbod op bonussen voor vaste klanten. En moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen.
2: Vechtal FM en Noos FM, streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. Kinderopvang Koningen in Balkbrug die houdt morgen een open dag. Tussen 11 en 4 uur kunnen bezoekers bij de opvang bekijken en dan ook ondertussen meedoen met leuke activiteiten. Ook worden de plannen voor de nieuwbouw gepresenteerd. En Muziek in de Tuin Dalsen viert op 28 juni een Lustrum-editie. In 25 tuinen zijn er gratis optredens te zien. Bezoekers kunnen dan genieten van verschillende muziekstijlen. En ook dat kunnen ze dan tussen de locaties wandelen of fietsen. En deze zomer rijdt de Riva speciale bussen naar avonturenpark Hellendoorn. Van 29 juni tot 21 augustus zijn er directe busverbindingen vanaf station Ommen, station Nijverdal en diverse vakantieparken in Rezen en Stegeren. Bezoekers kunnen zo makkelijk naar het attractieparken in de regio gaan. Gaan we kijken naar het weer. Het is vanmiddag bewolkt. Een paar opklaringen, maximaal 18 tot 20 graden. Vanavond kunnen er nog wel enkele regenbuien overtrekken. In het weekend blijft het zonnig. En ook maandag is er wisselvallig. En dan koel. En dan daarna lijkt het weer wat warmer te worden met ook regelmatig wat zon. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in de regio Vechtdal. A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Harderwijk en Hartsemeerbroek 5 kilometer met ongeveer 6 minuten vertraging. Door naar de N36 Almelo-Ommen. Met aansluiting met de N35 en Adorp staat 4 kilometer. De weg is daar dicht. Er komt door een ongeluk. Verkeer via Zwolle wordt in ieder geval omgeleid via U45. En aan de andere kant op tussen Ommen en Almelo, tussen Westerhaar en Wierdenoord, ook door dezelfde ongeluk, een 6 minuten vertraging, bijna een kilometer file. Daar is ook dus de weg dicht en daar wordt je geadviseerd U44 te rijden als je richting Almelo moet. Voor de rest geen files gemeld, dus trap hem lekker aan. Ga ik nog wel even snel kijken of er toevallig nog flitsen zijn in de regio. Dus straks stonden ze te flitsen in Balkbrug. Kijken of dat nog steeds het geval is. Nee, dat ziet er niet naar uit. Dus rij lekker door, zou ik zeggen. Niet te hard, kan je zomaar weer een boete schelen. Ben je zometeen special met Trouble onderweg? Ja, dat

0: you've done to me. Share special. What you've done to me. And trouble. What you've done to me. A little Pitbull. What you've done to me. And wild, wild love. Het is de vrijdagmiddag van Vechtal FM, Noos FM, Studio Paardenswijn luistert. En heb je nog echt een dikke stapel werk liggen die eigenlijk nog net voor 5 uur af moeten? Geen voordeel, nog 20 minuutjes, dan gewoon lekker piepende bandjes naar huis. Je kan het. En om even die stress even bij je weg te halen van het dikke pak werk wat je nog hebt liggen, is het tijd voor een momentje van rust. Even die rust terugpakken naar die drukke werkweek. In handen vandaag van Passenger. Dit is The Way That I Love You.
1: Even een momentje van rust.

0: of course. En radio hoor je hier bij Vechtal FM en Noos Femme. Ja, graag gedaan. Wij gaan dus even kijken of wij kunnen verbinden met Andries van der Wolf. Die is zometeen er onder andere na 5 uur hier op de radio. Maar ik denk dat hij zijn telefoon niet kan opnemen. Hem kennen had hij althans al lang opgenomen. Is het hem toch? Hallo. Hallo.
1: Hey, goeiedag.
0: Hallootjes. Zometeen het Engel is Friday. Andries, wat zit erin?
1: Nou, ik heb een hele grote verrassing. Een hele leuke verrassing ook.
0: Oh jee.
1: Hoezo oh jee?
0: Ja, verrassingen hou ik niet van. Maar vertel.
1: Ja, nee. Dat is de verrassing.
0: Oh. Ja, nou ja, leuk.
1: Je zat toch wel eens werk,
0: ja, dat is zo. Ik dacht misschien dat je het mij stiekem wil vertellen, maar helaas.
1: Nou, ik wil je wel een hint geven.
0: Oh nee, dat is ook een goeie. Dat is ook een goeie. Vertel.
1: Het heeft te maken met zometeen helemaal het einde van de uitzending.
0: Het heeft ermee te maken met het helemaal het einde van de uitzending.
1: Dus je moet tot het einde blijven luisteren.
0: God, wat een cliffhanger dit zeg. Moet 2 uur lang uitzitten. Oh, wat spannend. Maar verder, heb je ook nog de bendel en zo? Of gaat dat dan ook allemaal niet door?
1: Ja, nee, natuurlijk. We gaan weer kijken wat voor mooie doorgeefvragen voor ons neergelegd is vandaag.
0: Die is heel leuk trouwens. Dat is een hele leuke.
1: Wat zei je?
0: Dat is een hele leuke.
1: Oh, kijk. Ja, dat is voor mij dan weer een cliffhanger.
0: Ja, precies. Daarom, want jij kan ik ook, hè. En is Connor er deze week ook weer?
1: Wat zei je?
0: Is Connor er deze week ook weer?
1: Die is er ook weer.
0: Jee. Dat is feest.
1: Eindelijk. Ja, we hebben hem weer terug.
0: Na een maand mocht hij weer een keer meedoen.
1: Ja, we hebben hem weer bij zijn baas los te peuteren gekregen.
0: Hoeveel heeft het gekost?
1: Wat zei je?
0: Zo, hoeveel heeft het gekost?
1: Daar krijg je nog de rekening van.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik ben er bang voor. Hallo, Connor.
2: Hallo.
0: Hallo. Hoeveel heeft het nou gekost?
2: Wat gekost?
0: Ja, jij. Om je zeg maar weg te halen bij je baas vandaag.
2: Dat valt wel mee.
0: Oh, nou, dan valt het me dan toch weer mee inderdaad. Ik maakte me wel zorgen. Ik dacht van of de budgetten van de omroep zo toereikend genoeg waren. Maar fijn dat je er weer bent straks, Connor.
2: Ja, ik vind het zelf ook fijn om er weer bij te zijn.
0: Dat vind ik ook. Nou, goed te horen. Heb je er wel zin in?
2: Ik heb er zeker zin in.
0: Kijk, leuk. Wat heb je het meest gemist?
2: Het meest gemist? Ja. Ik kan zeggen Andries, ik kan zeggen Ronald, maar toch onze luisteraars.
0: Ah, dat vind ik wel heel erg lief. Dat vind ik wel heel lief. Ik dacht namelijk dat je ging zeggen de Andries en Ronald, maar nee. Gelukkig de luisteraar, gelukkig.
2: Gelukkig wel, hè.
0: Hoe laat ben je er?
2: Hoe laat ik er ben? Nou, ik ga nu op de N377.
0: Oh, je bent ook bijna.
2: Het hoogte van het kombord Nieuw-Leuzen.
0: Oh, ben je er eerder dan Andries?
2: Ik ben er denk ik eerder dan Andries.
1: Ik rij aan de andere kant op de 377 en ik ben ook net aan bord Nieuw-Leuzen voorbij gereden.
0: Oh, het kan nog eens spannend worden.
2: Ja, dan ligt het echt net aan hoeveel vier jij voor je hebt die ik voor moet laten.
1: Even kijken. Ik moet nou eventjes wat voorrang geven op een rotonde. Er zit wel een vrachtwagen voor, dus ik weet het niet.
2: Oké. Ik ben nu voor Bosbedden. Oh. Alleen je moet nog naar de andere kant van de weg.
1: Nee, dan ben jij het makkelijk.
0: Het gaat dus niet heel spannend worden, zoals ik begrijp.
1: Nee, dan is Connor er eerder.
0: Nou, zometeen hier. Thank God is Friday. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Want is Ronald er ook trouwens?
1: Die is er ook, zeker.
0: Nou, kijk, de hele formatie is weer compleet. Ik heb er in ieder geval zin in.
1: Nou, dan tot zometeen.
0: Tot zometeen.
1: Yo.
0: Andries en Connor waren dat. Zometeen dus ook met Ronald in Thank God is Friday. Na 5 hier.

Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, hoorde je hier bij Vechtel FM en Noos FM. Zometeen, na vijven, is het tijd voor Denk Dat Is Friday. Zometeen met Andries, Connor en Ronald.

0: Dag hoor. Kusjes naar Rick.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim 1 jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Door controles is de vertraging 1 kwartier... Ook op de A12 bij Zevenaar heb je richting Duitsland al zo'n 10 minuten oponthoud. Het is ook druk op de A35 van Enschede naar Zwolle tussen Almelo en Wierde. Daar doe je er 10 minuten langer over. En na een ongeluk is de N36 Almelo-Omme in beide richtingen dicht bij Wierde. Er is een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen en het verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM. God, it's Friday. Wij zijn...

0: It's Friday. Andries en Connor. Vechtdal FM.
1: Degene die de afgelopen 3 weken hebben geluisterd, die viel nu iets op. De intro is in zijn geheel afgespeeld zonder dat ik Connor weg hoefde te bliepen.
2: En mij heb je niet...
1: Sorry.
2: En mij heb je niet genoemd.
1: Ronald is in de studio. En Connor ook.
3: Ik zie dat er vlaggetjes zijn opgehangen voor mijn terugkomst.
1: Ja, maar we zijn zo blij dat je er eindelijk weer een keer bent.
3: Ja, ik ook.
1: hoe is dit nou gekomen? Waarom hebben we je zo lang moeten missen?
3: Ja, kijk, ik werk onregelmatig. En daar zitten dan ook wel eens vrijdagavond, eind van de middag, begin van de avond of in de nacht, zitten daar overdiensten tussen.
1: Dat heb je soms.
3: En normaal is het nog wel zo geregeld dat ik op vrijdag redelijk aanwezig kan zijn. Maar door bijzonderheden op het werk, helaas, kon ik er eventjes niet zijn.
1: Maar dat is in de past. Je bent er gewoon weer.
3: Ik ben er weer.
1: Dus het feestje kan weer van start.
3: En dat gaan wij zeker doen hier.
1: En het wordt een heel goede ook om even in te halen, want... Groot nieuws. Het is vandaag een extra speciale uitzending. Niet alleen omdat Connor er weer is. Maar Connor, jij kan even de afgelopen tijd die je hebt gemist inhalen. Want vandaag zijn wij niet tot 7 uur. Maar gewoon tot 8 uur live. Woe! Het wordt één grote marathon. Van Streek, die heeft even een zomerstop. Dat is dan het slechte nieuws. Maar wij kunnen dat blokje gaan opvullen. Dus tot 8 uur vandaag. Thank God it's Friday.
3: Denk je dat je dat aankan? Ja, dat moet wel goed komen. Ik bedoel, ik heb 3 weken in te halen. Je zou bijna denken dat ik wel wat te vertellen heb.
1: Ja. ik hoop het. Want ja, we hebben het nodig.
3: We hebben opeens een uur extra wat we moeten opvullen.
1: Zometeen de nieuwe van Bebe Rexha samen met Faithless. Maar is Dua Lipa. Dit is Levitating.

0: Bibi Rexha samen met Faithless. Je hoort een nieuw Religion hier op Vechtel FM en Omroep Noos. Ik ben wel benieuwd, wat vinden we van deze?
1: Dat klinkt wel lekker.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, ik had de afgelopen jaren eigenlijk zijn er heel veel nummers geweest. Of heel veel EDM-platen die heel simpel een oud melodietje gewoon gingen recyclen. En daar werd ik af en toe best moe van. Maar ik vind deze zo ontzettend goed gelukt. Het is natuurlijk afgekeken van Insomnia van Faithless. Klassieker van inmiddels... Hoe lang geleden? Het is uit de 90's nog volgens mij net Insomnia. Jij gaat hem opzoeken.
1: Ik ga hem opzoeken.
0: Ja, eigenlijk toen ik hem voor het eerst hoorde een tijdje geleden op de radio... Dat ik, oh, dan is hij weer gerecycled. En dan hebben ze Insomnia gebruikt. Oh, wat...
2: 1995. 96 zie ik
0: nou,
2: hier.
0: There you go.
2: Uitgebracht 95. Ik zag waarom... Oh ja, hij is uitgebracht als single in 95. En hij kwam op een album uit 96.
0: Ah, ja.
2: Dus
0: goeie 30 jaar
2: het dus over 30 jaar oud.
0: Ja. Ja, maar ik dacht echt toen ik hem voor het eerst hoorde. Ik hoorde die eerste klanken. Oh nee, ze hebben hem weer gebruikt. En... Er zijn heel veel remixers van dat nummer die ik minder geslaagd vind. Maar Bibi Rexha, petje af. Ik vind het echt een super goed gelukte versie. Ik ben blij dat jullie het daarmee eens zijn, want dan kunnen we hem vaker draaien.
2: Ja, zet hem maar vaker in, zou ik zeggen.
0: Ja, nou, top. We hebben dat alvast afgesproken.
2: De komende 2 uur en 3 kwartier hoor je hem dus.
0: Ja, alleen maar.
2: Alleen maar. Non-stop.
0: En dan 1 keer het origineel ertussen. Nee, ik heb hier nog wel een andere vraag. Het is de doorgeefvraag.
2: De doorgeefvraag.
0: Ja, ja, jij hebt er nog niet zo heel veel meegekregen sinds we dit zijn gaan doen.
2: Nee.
0: Ik zal nog even snel uitleggen wat het idee is. Onze collega's. Die schrijven tijdens hun uitzending een hele mooie vraag voor de volgende DJ's op. En wij hebben nu de vraag gekregen van in ieder geval Jenne. Oh, Jenne en Erik. Ik kon het even niet lezen. Jenne en Erik hebben een vraag voor ons achtergelaten dit keer. En de vraag luidt, denk er even goed over na. Wat zou je doen als je 1 dag God zou zijn? Dat is een hele verantwoordelijkheid.
2: Ja.
0: Zullen we hier eventjes over nadenken en hier zo even op terugkomen?
2: Ja, dat gaan we doen.
0: Want dit is een hele grote. Hier kunnen we heel, heel veel mee. Misschien zijn er mensen op Twitch die ook nog wel wat weten. Dus schrijf naar twitch.tv/vechtelfm als je luistert. Dan kan je namelijk meechatten met de uitzending. Ik ben wel benieuwd. Wat zou je doen als je 1 dag God zou zijn? Ik ben wel benieuwd wat voor antwoorden hierop binnen gaan komen. Gaan wij ondertussen even naar een niet remix, maar gewoon het origineel. Queen en David Bowie met Under Pressure.

0: De Foo Fighters hoorde je met Best of You. Ondertussen hebben wij hier hard nagedacht over de doorkeekvraag. Wij kregen hier zojuist de vraag voorgeschoteld. Die is achtergelaten door onze collega's Jenne en Erik. En het is een hele goede vraag. Eentje met waar we best wel even over na moesten denken. Wat zou je doen als je één dag God zou zijn? Dan kun je een heleboel doen.
1: Dan kun je inderdaad een heleboel doen. Zit 24 uur in een dag?
0: Ja, inderdaad.
1: Ga jij slapen in die 24 uur?
0: Ik denk het niet.
1: Dat denk ik ook niet.
0: Ik denk dat het eerste wat ik regel is dat ik geen slaap meer nodig heb.
1: Maar dan is de vraag, je bent voor één dag God. Alles wat je doet, heeft dat dan ook echt alleen die dag effect? Of kun je ook echt voor altijd veranderingen brengen in de wereld?
0: Ik denk dat je inderdaad wel acties kan doen die nog langer effect hebben dan alleen die dag.
2: Dus je maakt gewoon de hele week goed weer?
0: Ja, en dan blijft het de rest van de week goed weer.
1: Ja. Dan zorg ik dat wij in ieder geval volgend weekend een beetje lekker weer hebben.
0: Ja, precies. Wat gaan we volgend weekend doen?
1: Dan gaan wij naar Pinkpop.
0: Ja, nou top. Fijn dat dat alvast
1: in kan
0: en kruik is. Ik dacht eigenlijk dat hier een antwoord ging komen als alle oorlogen die op dit moment lopen stoppen.
1: Dat was inderdaad het tweede waar ik op wou komen. Het Midden-Oosten.
0: Eerst even het belangrijke en dan...
1: Ja, dat mag wel wat minder. En dan gaan hopelijk de brandstofprijzen ook weer de goede kant op.
0: Ja, dat staat natuurlijk allemaal in verband met elkaar. Ja, nee, maar ik denk dat dat toch wel het grootste zou zijn. Er is op dit moment zoveel ellende in de wereld. Er is overal en nergens is oorlog. Als je dan één dag goed kan zijn, dan zou ik dat stoppen als eerste.
1: Ja,
0: en dan hopen dat we daar fatsoenlijk mee om kunnen gaan en dat het niet een dag later weer start.
1: Ja, en dan is het ook hopen dat je nog tijd over hebt om leuke dingen te doen.
0: Ja, precies. En dan kunnen we een mooie wereld Pinkpop creëren.
1: Ja,
0: Ronald, had jij er nog wat aan toe te voegen?
2: Nou, ik had eigenlijk in eerste instantie... Mijn eerste gedachte was blikken kunnen nu doden.
0: En hoe bedoel je dat? Als in figuurlijk van jij kan iemand aankijken en die gaat dood? Of jij gooit een blikje naar iemands hoofd en...
2: Die optie had ik nog niet bedacht. Nee, echt het naar iemand kijken. Want dan vaak ik wel niet zelf ook gebruikte term van als blikken konden doden. Dan was het lekker rustig op aarde.
0: Ja, zeker waar.
2: Maar ik vind doden zo extreem. Zo definitief. Dus ik denk van eerst blikken kunnen laten niezen.
0: Oh, die...
2: En dan echt zo'n kriebelnies die gewoon langere tijd blijft zitten.
1: Wat dacht je van blikken kunnen je jeuk geven die niet weggaat?
0: Oh, verschrikkelijk.
2: Je bent een dag God, niet Satan.
0: Ja, nee, ik vind die kriebel niet zo erg genoeg. Ja.
2: Zwaar, maar ook gewoon dat je bewust bent van, oh, dit was geen handige actie. Alsgene zijnde die een zeer kriebelige blik ontvangt.
0: Ja, precies. Dat je wel even gewoon gecorrigeerd wordt van, oké, dit had ik beter niet kunnen doen.
2: Ja, dat iedereen ook nadenkt van, oké, ik kan dit gaan doen, maar als ik een kriebelblik krijg, ja, dan ga ik toch maar even iets anders doen.
0: Ja, precies.
2: Gewoon mensen meer laten nadenken over hun acties en de gevolgen ervan.
0: Ja, het is misschien een iets andere manier dan ik had gedacht, maar wel effectief.
2: Ja, toch?
0: Ja, precies. Nou, ik vind ze hartstikke mooi. Mocht je er zelf nou ook nog eentje hebben bedacht terwijl je zit te luisteren, die wij gemist hebben, laat het even weten op twitch.tv/vechtnalfm. De chat staat open, dus ik ben benieuwd wat zou je doen als je één dag God was. De tijd die gaat alweer heel snel. Wat zullen we doen? Zullen we nog even een nummer draaien of gaan we direct naar het streeknieuws? We hebben toch nog 3 uur.
1: Ah, streeknieuws komt iets later. We draaien even snel een nummertje. Dan zijn we zo bij jullie terug met het laatste streeknieuws, het weer en het verkeer.
0: Dit is Rondé met voicemail.

0: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 worden behandeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. De problemen duren zeker tot vanavond 7:45, zegt ProRail. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
0: Vechtal FM en Noos FM streeknieuws.
2: Bij een zwaar ongeluk op de N36 in Adorp is vanmiddag één persoon om het leven gekomen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Een auto en touringcar botsten op elkaar. De auto vloog daarna in brand. De oorzaak wordt onderzocht. De N36 was afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Deze zomer rijdt Arriva speciale bussen naar avonturenpark Hellendoorn. Van 29 juni tot en met 21 augustus zijn er directe verbindingen vanaf station Omme, station Nijverdal en vakantieparken in Rezen en Stegeren. Bezoekers reizen zo makkelijk naar het attractiepark. Dierenopvang Koningen in Balkbrug houdt morgen een open dag. Tussen 11:00 en 16:00 kunnen bezoekers de opvang bekijken en meedoen aan activiteiten. Ook worden de plannen voor nieuwbouw gepresenteerd. Kijken we naar het weer. Het weerbericht krijg je van Connor.
3: Ja, vanaf de late middag en vanavond komen er meerdere buien. Het koelt vannacht dan ook af tot na 13 graden. In het weekend en maandag blijft het nog even wisselvallig en koel. Af en toe vallen er buien of wat regen. Tussendoor is de zon te zien. En in het weekend wordt het rond de 17 graden.
2: Oh, waar blijven die dikke, lekkere zomerdagen nou weer?
3: Kijk, ik kijk een klein beetje vooruit. En dan kun je erover discussiëren of dat al een beetje accuraat is. Maar ik zie tegen het einde van volgende week zie ik een 27 staan.
2: Oh, dat zou wel lekker
3: en
2: zijn.
3: En er staat geen min voor.
2: Nee, dat zou ik heel bang worden als dat het geval was. Hoe staat het ervoor op de wegen?
3: In het hele land 54 files, die brengen 235 kilometer met zich mee. Belangrijkste hier in de omgeving is dan toch wel even te benoemen rondom Almelo. Als je daar bent, hou even je route in de gaten. Veel is afgesloten, er staan files op de N36. Ook op de A28 tussen het harde knoop en Tattenbroek. 6 minuutjes vertraging, 5 kilometer file. Ook op de A28 Zwolle richting Groningen bij afrit om een Staphorst staat een flitser gemeld. En de A35 Enschede richting Zwolle ook bij Almelo 4 minuten vertraging.
2: En dat was het streeknieuws. Dan komt er nu een nummer die we eigenlijk net hadden moeten draaien.
0: Vechtal FM, dat dan wel weer. Vechtal FM.
2: Ja, dan krijg je de vraag, wat zou je doen als je één dag God zou zijn? En dan draai je niet Vrouwtje met Als ik God was. Dus bij deze, alsnog, en zometeen de shuffle.

0: De Black Eyed Peas met Let's Get It Started. Je luistert naar Thank God It's Friday en wij stellen u de vraag. Durf je het aan?
1: Durven wij het aan?
0: Dat is de vraag.
1: Durf jij het aan, Ronald?
2: Nou, weet ik niet. Ik ben vaak te bang.
0: Ja, vaak ben je te bangen. Dat is wel de uitspraak. Ja, waar hebben we het precies over? Het is tijd om de shuffle te gaan doen. We gaan het draaiboek uit het raam gooien. En we gaan het volgende nummer door het lot laten bepalen. We hebben hier een paar hele mooie dobbelstenen. Daar gaan we zo meteen mee gooien. Die gaan bepalen hoe vaak we op shuffle drukken. En we hebben een hele mooie afspeellijst daarbij. Die moet natuurlijk een beetje aansluiten bij vandaag. Ik zeg vandaag. Het is eigenlijk morgen. Maar het is een hele mooie dag morgen. Connor, jij hebt hem ervoor staan.
1: Morgen is het dag van de durf.
0: 13 juni, dag van de durf. Wat houdt dat in?
1: Je moet het maar durven. Je eigen dag oprichten.
0: Ja, gewaagd.
1: De krant Trouw, die heeft de dag van de durf in het leven geroepen om keuzes te maken voor een duurzame toekomst. Durf het maar eens. Daar
0: juist,
1: komt het op neer. Daarop juist. Is het... Maar ja, het is een heel breed begrip natuurlijk. Je moet het maar durven. Durf het maar. Dag van de durf. Doe eens iets waar je misschien wat bang voor bent. Of een stap die je niet durft te maken normaal.
0: Ja, doe eens gek.
1: Doe eens gek.
0: Was de laatste keer dat jullie eens gek hebben gedaan?
1: Oeh. Dat weet ik niet. Jij?
0: De laatste keer dat... Nou, denk ik nog wel even over na. Dat komt nog wel. Ik heb hier in ieder geval een hele mooie afspeellijst erbij gevonden. En die afspeellijst heet Durf je het aan? Nou, denk die past er goed bij. Wat voor muziek zit daar allemaal in? Nou, er zitten een heleboel classics in die we mogelijk lekker gaan draaien. We hebben bijvoorbeeld een beetje Fleetwood Mac. Ik zie Blondie. Ik zie Tears for Fears. Ik zie Cyndi Lauper. Ik zie Men at Work. Ik zie Sting. Een beetje die kant gaan we uit.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Jullie hebben de dobbelstenen klaar liggen?
1: Zeker. Wij hebben hier twee hele mooie dobbelstenen klaar liggen.
0: Dan kunnen de mensen nog net eventjes naar twitch.tv/vechtelfm om live te kijken hoe die worden gegooid. Rick die aan de andere kant van de tafel zit, die bukt alvast. En we gaan ervoor.
1: Als je er een vraag kan je het krijgen, Rick.
3: Ja, ik weet het.
0: Wil je een vertrouwenspersoon spreken?
3: No. Overgesproken.
2: Durf je wel?
3: Ja,
0: dat durf ik. Even kijken, kan jij wel de resultaten zien?
3: Ik zie ze wel, ja. 4-3.
0: 4-3. Oké, dus 7 keer in de shuffle. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Nummertje 1, die we niet gaan draaien, is Men at Work met Overkill. Ja, dat was ook een beetje te veel van het goede geweest.
1: Ja, dus we gaan door naar nummer 2.
0: Dat was geweest Simple Minds met Belfast Child.
1: Heel mooi nummer. Gaan we niet naar luisteren. Nummer 3.
0: Is de one and only Ozzy Osbourne. No More Tears. Dus ja, niet huilen omdat we deze skippen. Ozzy vroeg het zelf.
1: Ik doe mijn best.
0: Nummer 4. Ik weet nooit hoe ik die moet uitspreken.
1: La Bouche.
0: Met Be My Lover. Dat Be My Lover is dan iets makkelijker. En die gaan we ook skippen.
1: Nummer 5.
0: Ah, eentje die de afgelopen jaren nog weer flink is opgeblazen. Kate Bush met Running Up That Hill.
1: Daar gaan we ook niet naar luisteren.
0: We zijn er bijna. Nummer 6 is Low Roar met Patience. Nou, nog heel even Patience voor het laatste nummer.
1: Andries, er rust mij één vraag. Wat gaan wij luisteren in deze prachtige 12 juni 2026, omstreeks 5:50?
0: We hebben de artiest al gehoord. Wel in samenwerking met iemand anders.
1: Durf
0: het wel te zeggen. Durven jullie het te horen?
1: Ik durf het te horen.
0: Het is David Bowie met Golden Years.

0: Kensington hoorde je met Streets. Het is alweer bijna 6 uur. Betekent dat het zometeen even tijd is voor het NOS Journaal. Moet ook gebeuren natuurlijk. Maar daarna zijn we wel gewoon weer terug. Nog 2 hele uren lang zijn we terug. Want we zijn er vandaag tot 8.
1: Ja, we moeten nog even wat verzinnen tussen 7 en 8.
0: Dat komt wel goed. Ik heb een duim waar nog heel veel uitgezogen kan worden. En zometeen hebben we ruim de tijd om de bendel te gaan doen.
1: Ja.
0: En dat is het allerleukste spelletje van de Nederlandse radio. Ik weet dat we sowieso 1 nieuwe luisteraar hebben vandaag. Dus Aldert, even blijven hangen. We gaan zometeen echt een heel leuk spelletje spelen. We gaan zometeen allemaal uitleggen hoe dat werkt. Eerst nog wel even het NOS-journaal. En we draaien nog even de nieuwe van Martin Garrix. Samen met Ed Sheeran. Dit is Repeat It. Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Repeat It.

0: Edward Schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: FM en Noos FM. Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren nog maar een paar minuten vertraging op in het oosten van het land. Op de A50, daar heb je nog wel een kwartier tijdverlies van Arnhem naar Oss tussen de knooppunten Valburg en Ewijk, want er zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. En de N36 is in beide richtingen dicht bij Wierde door een aanrijding met meerdere voertuigen. En het verkeer wordt daar omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM.

0: Clementine Douglas. Hoorde je met Blessings. Je luistert naar Vechtal FM en Omroep Noos. Dit is Tango.
1: Thank God it's Friday.
0: Dank je.
2: It's Friday.

0: God, it's Friday. Andries en Connor. Vechtdal FM.
1: En Ronald natuurlijk ook.
2: Zeker.
1: Jouw naam kan ik gelukkig nog wel uitspreken.
2: Ja.
1: Connor, gezien jij er weer bent en ik kennelijk een gigantisch spraakgebrek heb en niet eens de titel van ons eigen programma kan uitspreken, kan jij onze lieve luisteraars vertellen wat wij gaan doen?
2: Maar natuurlijk kan ik dat. Als ik het nog weet, dan...
1: ja, dat kan jij.
2: Wij gaan luisteren naar een geluidsfragment en wij moeten raden welk liedje het is.
1: Oh, dat is makkelijk.
2: Dat klinkt inderdaad heel makkelijk. Er is een maar.
1: Oh.
2: Er zit een addertje onder het gras. Het fragment is het liedje is opgedeeld in verschillende instrumenten. Zo horen we in het begin alleen de drum.
1: Oh, dat is niet veel.
2: Nee, dat is niet veel. We kunnen er meer bij krijgen. Een basgitaartje bijvoorbeeld. Hoor je een drum en een bas. Als dat nog niet genoeg is, kunnen we, ja, noem wat instrument op. Eventueel een elektrische gitaar of een piano of een viool of een heel, trompet, een koebel.
1: Het kan van alles zijn.
2: Een achtergrondkoor. Totdat wij 5 instrumenten hebben. En dan moeten wij het weten.
1: Precies. De kunst wordt natuurlijk om het in zo min mogelijk laagjes te gaan raden. Daar kan je thuis ons heel erg mee helpen. Door even naar twitch.tv te gaan. Twitch.tv/vechtdalfm. Daar kan je mee kijken en mee chatten. Dus als jij denkt te weten welk antwoord wij zoeken in de bendel, laat het dan daar even weten in de chat. De telefoon is ook weer terecht. En hij is opgeladen. Dus we zijn ook bereikbaar op WhatsApp. Vechtdalfm.nl/app. Kan je naartoe gaan voor een linkje naar WhatsApp. Dan kan je ons ook gewoon op WhatsApp een berichtje sturen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb al wel wat info voordat we het eerste laagje horen.
2: Dat zou fijn zijn.
1: Het nummer wat wij zoeken, dat komt uit 2019 dit keer. Dus nog redelijk recent. En hij valt in het genre pop en electronic.
2: Nou, ik kan weer naar huis.
1: Welkom terug. Je hebt echt een paar hele goede gemist trouwens.
2: Ja,
1: zeg
2: tuurlijk,
1: er even bij.
2: Als ik niet ben, dan...
1: Ja, nee, dat was echt allemaal lekker classic rock. Allemaal 70s, 80s.
2: Allemaal mijn genre.
1: Allemaal jouw genre. Ja, nee, sorry. Het is vandaag pop en electronic geworden. Daar komt-ie. Laagje nummer 1. Luister goed. We horen alleen de drums.

0: Oh, dat is ook niet een lange.
1: Nee.
0: En ook totaal niet wat ik had verwacht toen ik de info zag. 2019 Pop en Electronic.
1: Ik ben benieuwd wat hierna gaat komen.
0: Ik moest hierbij een beetje denken aan Maniac. Van, ik ben even vergeten van wie die is. Maar
1: ja, snap ik wel.
0: Ja. Lastig. Hebben we hier al een ander gevoel bij wat wel accurater kan zijn en in 2019 geweest kan zijn?
1: Nee.
0: Ah, ik verwachtte echt iets totaal anders.
1: Ik heb vooral op dit moment nog moeite met mezelf eventjes naar 2019 plaatsen. Wat was... Nee, maar wat deed ik in 2019? En wat was de muziek die toen veel gedraaid werd?
0: Nog pre-corona?
1: Ja, ik zit vooral al een beetje... Dat is 7 jaar geleden en het voelt niet 7 jaar geleden.
0: ja, dat... Dat begint nou ook te komen voor 2019 alweer. Ja, zo gaat het leven. Zullen we een laagje erbij doen?
1: Ja, laten we dat doen.
0: Dan krijgen we de synthesizers erbij. En dat zijn ook nog zeker niet de laatste trouwens. Ja, nou heb ik hem.
1: Ik heb hem niet. Maar ik denk misschien wel al aan een artiest.
0: Nou kijk, dan gaat de goede kant op. Durf je al te zeggen? Of...
1: Nee, want ik ben wel bang dat het fout is.
0: Oké. Even zien. Ik ga hem eventjes invoeren.
1: Ik wil hem wel zeggen. Maar ik wil niet uitgelachen worden. Jij weet hem dus blijkbaar.
0: Ik weet hem, ja.
1: Ja, kijk, ik moet wel meteen denken aan The Weeknd.
0: Oké. Zullen we nog even één keertje luisteren?
1: Ja, graag.

0: Ronald?
1: Ja, ik begrijp wat Connor vanavond komt.
2: Ja, en als ik heel eerlijk ben, ik luister niet heel veel The Weeknd. En ik ken wel één hele populaire plaat van The Weeknd.
0: En misschien is de één plaat kennen, is dat vandaag genoeg?
3: Dus ik denk dat ik die ook maar gewoon in mijn gedachten erin zet.
0: Zullen we er nog eentje bij doen?
2: Ja, laten we doen.
0: Oké, dan komt laagje nummer 3. Nog een synthesizer.

0: Daar gaan we het mee doen. Het is niet lang.
1: Daar gaan we het mee doen.
0: Het is niet heel veel nog. Maar who knows. Ik zag dat er al gechat werd op twitch.tv/vechtalfm. Dus wil je nog een antwoord achterlaten? Doe dat vooral. Want ik ben helemaal vergeten wat je kan winnen.
1: Ja,
0: oh mijn god.
1: We hebben gewoon nog een prijs.
0: We hebben de prijs. Dames en heren. Als jij het goede antwoord geeft, dan maak jij kans op
1: de eeuwige roem.
0: En die wil je.
1: Ik ben terug, dus ik wil gul zijn vandaag. We gaan vandaag een uur lang. We geven er twee weg.
0: Twee keer eeuwige roem. Twitch.tv/vechtalfm is waar je moet zijn. Laat het weten. Welk nummer zoeken we uit 2019 in het genre pop en electronic? Ik ben heel benieuwd. Het is in ieder geval niet deze. Want dit is namelijk Guns N' Roses met Paradise City. Die is alweer een stukje ouder. 1987. Maar we gaan er wel naartoe.
1: Ja, donderdag.
0: Volgende week. Oh, dan gaan we gewoon live zien. Dus we moeten een beetje inkomen. En zometeen dan krijg je de laatste laagjes van de bendel. Dan gaan we ook het antwoord vertellen. Dit is eerst Guns N' Roses met Paradise City. Take me down.

0: Oh, geweldig. Guns N' Roses hoorde je met Paradise City. Helemaal de hele tijd niet hier op radio gedraaid. Dat vind ik erg jammer. Dat hadden we eigenlijk vaker moeten doen.
1: Ja, en als je hier buiten staat, buiten ons hele mooie studio, dan had je misschien ook Andries en Conor met Paradise City gehoord.
0: Ja, zo. Ik heb nauwelijks nog een kill over. En we gaan er gewoon volgende week donderdag gaan we erheen.
1: Ja, en dan nog veel meer dan alleen Paradise City horen.
0: Ja, ja, ik ben heel benieuwd. Zijn er nog andere? Ik ben sowieso het meest hyped voor Paradise City. Dat is het nummer waarvan ik Guns N' Roses ken. Heb jij nog andere die je heel graag wil horen?
1: Ja, tuurlijk. Welcome to the Jungle. Of November course. Rain.
0: Ja.
1: Sweet Child of Mine heb je.
0: My Michelle. Genoeg.
1: Nou, genoeg.
0: Het wordt een heel gaaf. Ik vind het echt heel tof dat we daarheen gaan. Het is ook... eigenlijk zouden wij in 2020 ze gaan zien op Pinkpop, hè?
1: Ja, toen waren er de headliners zouden zijn Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers en Post Malone.
0: Ja. Ja, dat was zo'n ongelofelijke line-up.
1: En als je dan ook kijkt... Ja. Ik had het toevallig van de week met mijn vader het erover. En toen had ik die hele line-up erbij. En echt alles was goed. Dat waren keuzes die gemaakt moesten worden. Waar ja, ik blij ben dat ik ze uiteindelijk niet heb hoeven te maken. Maar ik vind het wel jammer dat ik de keuze niet kreeg.
0: Ja, ja, dat is inderdaad... Helaas gebeurde corona. Maar goed, we hebben daarna nog genoeg leuke edities van Pinkpop gehad.
1: Ja,
0: en dan kunnen we zo ook
1: volgende week gaan we daar dus ook heen.
0: Ja, precies. Dat wordt ook nog een vee. Gaan we zo ook nog wel even op vooruit blikken. Eerst hebben we nog wat anders af te handelen. Namelijk de Bendel.
1: Wij proberen een liedje te raden. En die is opgedeeld in verschillende laagjes van verschillende instrumenten. En wat wij tot nu toe hebben, dat klinkt ongeveer zo.

0: zijn op zoek naar een nummer uit 2019 en het zou een pop- en electronic nummer zijn qua genre. Weet je het antwoord? Heb je het net niet geluisterd? Schiet het er opeens te binnen. Ga even naar twitch.tv/vechtalfm en laat het ons weten in de Twitch chat.
1: Of WhatsApp mag ook, vechtalfm.nl/app. De telefoon is weer bereikbaar, dus je kan ons ook gewoon een appje sturen.
0: Ja, en de eerste twee met het goede antwoord maken kans op de eeuwige roem. En ik wil het toch nog maar even een keer zeggen.
1: We hebben nog een paar laagjes te gaan. We hebben nu 3 laagjes gehoord. We hadden op laagje nummer 1 de drums. Laagje nummer 2, synthesizer 1 en 2. Op laagje nummer 3, synthesizer nummer 3. Zullen we daar nog wat bij doen?
0: Is voor er een synthesizer nummer 4?
1: Nee, die is er niet. Of toch wel? Hier is die. Laagje nummer 4.

0: Ja. Ja. Hij is heel kort, maar ja, hij is wel al heel, heel herkenbaar. Het zijn er weinig die we hebben gehad die echt maar zo kort zijn. Meestal zitten ze toch al rond een seconde of 15.
1: Maar het is ook wel een heel herkenbaar nummer.
0: Dat is waar, ja. Ja, ik denk als je hem nu nog niet hebt, dan weet ik niet of laagje nummer 5 nog heel veel eraan toe gaat voegen. Maar je weet het nooit. Je weet het nooit. Het kan misschien zijn dat je dan in één keer met de tekst, dat je misschien nog zit van, oh, wie was het ook alweer en was de titel. En dat je dan in één keer, als je de voicecover zo meteen hoort, je denkt van, oh ja, dat is hem.
1: En als je daar niet bij komt, hebben we altijd nog een cryptische hint.
0: Ja, die hebben we ook nog. Als laatste, laagje van instrumenten hebben we de voicecover. Dat is de zang, maar niet exact de zang natuurlijk. Dat zou heel makkelijk zijn. Nee, het is de zang nagespeeld. Dus luister nog even één keer heel goed. Dit is het laatste laagje wat we erbij krijgen. Laagje nummer 5.

0: Eerlijk, dit nummer op panfluit gaat keihard.
1: Ja, ik heb ook best wel zin om hem zo gewoon volledig te luisteren.
0: Ja. Ik weet niet of we deze versie online ergens misschien kunnen vinden. Dat is in ieder geval wel waar we het mee gaan moeten doen. En dan kijk ik in de Twitch chat, dan zie ik daar een antwoord staan. Dan kijk ik ook op de app, daar zie ik ook een antwoord staan. Dus de twee keer eeuwige roem,

0: Die gaat eruit. Maar ja, de vraag die blijft. Wat was het goede antwoord? Dat wisten zowel Wolfje, a.k.a. Lisa, als Danny op de WhatsApp. Die hebben allebei wat ingestuurd. En ik kan vertellen, dat was hartstikke goed. Dus een applausje alvast.
1: De eeuwigroem komt jullie kant op.
0: En wij gaan luisteren naar het nummer wat wij zochten. Dat was The Weeknd met Blinding Lights.
2: Dit is Vechtdal FM.

0: The Weeknd met Blinding Lights zochten wij in de Bendel. En wij feliciteren nogmaals Danny en Lisa. Allebei het goede antwoord ingestuurd. Volgende week weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Eerst het laatste steeknieuws en de NOS Headlines met Casper Meijer.
1: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 worden behandeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. De problemen duren zeker tot vanavond 7:45, zegt ProRail. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
1: Vechtal FM en Noos FM. Streeknieuws.
0: Bij een zwaar ongeluk op de N36 bij Adorp is vanmiddag één persoon om het leven gekomen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Een auto en touringcar botsten op elkaar. De auto vloog daarna in brand. De oorzaak wordt nog onderzocht. De N36 is op sommige delen nog afgesloten en verkeer wordt omgeleid. Deze zomer rijdt Arriva speciale bussen naar Aventurenpark Hellendoorn. Van 29 juni tot en met 21 augustus zijn er directe verbindingen vanaf station Ommen, station Nijverdal en vakantieparken in Rezen en Stegeren. Bezoekers reizen zo makkelijker naar het attractiepark. Dierenopvang Koninginnen in Balkbrug houdt morgen een open dag. Tussen 11 uur 's ochtends en 4 uur 's middags kunnen bezoekers de opvang bekijken en meedoen aan activiteiten. En ook worden de plannen voor nieuwbouw gepresenteerd. Dan kijken we naar het weer. Het weerbericht krijg je van Connor.
3: Ja, vanaf de late middag en vanavond komen er meerdere buien. In het weekend en maandag blijft het nog even wisselvallig en koel. Af en toe vallen er buien of wat regen. Tussendoor is de zon te zien.
0: Gelukkig nog wel.
3: In het weekend wordt het rond de 17 graden.
0: En hoe staat het er inmiddels voor op de wegen?
3: In het hele land staan nog 18 files gemeld. Die brengen 39 kilometer met zich mee. En hier in de omgeving is het belangrijkste om dus te weten dat de N36 tussen Almelo en Ommen en Ommen en Almelo beide kanten op tussen Wierden en Adorp dicht is.
0: Dus hou er even rekening mee. Als je daar de weg op gaat, check even je route voordat je vertrekt.
1: Vechtal FM, dat dan wel weer.
4: Vechtal FM. Give a drama some, y'all.
0: Gaan wij zometeen nog een hele mooie tijdreis maken. Waar we terecht gaan komen, dat gaat onze prachtige tijdmachine voor ons bepalen. Eerst is dit Bakermat samen met Rani. De nieuwe track I Love Life.

0: Dus hoorde je met Accidentally in Love. En ik klik accidentally mijn jingle speler weg. Dat is heel onhandig.
1: Heel onhandig.
0: Even kijken, kan een van jullie beatboxen? Even zien. Jingle player, mag ik hem weer terug?
1: Nee.
0: Oh. Nou, jammer weer. Even kijken. Zo. Tangle This Friday 1. En dan hebben we luchtige gitaar. Jawel.
1: Ah.
0: Daar is hij.
1: Luchtige gitaar.
0: Mijn favoriete nummer van deze show. Luchtige gitaar. Nee, sorry. Jingles algemeen fillers. Luchtige gitaar. Wat kijk je moeilijk?
1: Ik zie een nieuwsbericht.
0: Oh. Oh, gadverdamme. Wat? Oh, wat is dit?
1: Ja, lees de kop eens. Australië neemt...
0: Wacht. Dan moet ik even een andere jingle erbij pakken.
2: Ik vind het niet zo luchtig meer worden zo.
1: Nee.
0: Even kijken, dan doe ik even deze.
3: Vechtal FM en Noos FM, streeknieuws.
1: Australië neemt 100.000 kakkelakken in beslag bij Koning van de Kakkelakken.
0: Gadverdamme, wat is dit?
1: Australische autoriteiten hebben vrijdag meer dan 100.000... Dit is vorige week trouwens. 100.000 levende kakkelakken ter waarde van in totaal... $200.000 Australische dollar, ongeveer €120.000 in beslag genomen. Het gaat om de grootste inbeslagname van exotische insecten in Australië ooit.
0: Bizar joh, waarom?
1: Ze zijn ook groot. Je ziet op de foto's hier eentje, een kakkelak, die is ongeveer het formaat van iemand zijn bovenbeen.
0: Dat is echt bizar.
1: Dat is geen bovenbeen. Dat is een hand.
2: Ik dacht dat het een bovenbeen was.
1: Dat is
2: een maat van zijn vinger.
1: Dat is een wijsvinger, Ronald.
2: Nee, kom eens even hier. Dan lijkt het net op iemand zijn bovenbeen.
0: Nog steeds.
1: Ja, kijk, er staat dus bij hoe groot ze zijn. Dus ik. Ja. Ik weet niet of ik dat nu nog wil zeggen. Het zijn 7,5 centimeter. Ik weet niet wat jij het formaat van een bovenbeen vindt. Maar...
2: Nee, kom even hier. Mijn
1: ja,
2: afstand...
1: ik snap het. Ik moest ook even drie keer kijken naar de foto.
2: Nu wat dichterbij. Ja, dat is een vinger.
0: Doe ondertussen thuis als je luistert even iets voor jezelf. Wij zijn hier zo weer.
1: Wij gaan door.
2: Oh. Goh, wat zou ik nu even terug de tijd in willen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dan heb ik goed nieuws. Dat kan.
2: Hey.
0: We hebben een hele mooie tijdmachine hier namelijk bij Tangle This Friday.
1: En wat er dan dus gebeurt is, dan pak ik eventjes de top 40 erbij. En dan denk ik even, wat is hier veranderd?
0: Ja. Zullen we eerst even vertellen wat we met de top 40 gaan doen?
1: Ja, wij hebben hier een tijdmachine in de studio. Ik zal hem even laten zien voor de kijkers op twitch.tv/vechtalfm.
0: En ik zie je kijken. Je denkt misschien, als je nu kijkt, dat lijkt op een bingo-rad.
1: Dat is het niet.
0: Nee, absoluut niet waar.
1: Absoluut niet waar. Het lijkt er wel op, maar dat is het niet. Het werkt wel hetzelfde. Ik kan eraan draaien en dan komt er een getal uit. Zoveel jaar gaan wij terug de tijd in.
0: Ja, dan gaan we echt daadwerkelijk terug de tijd in.
1: Dus als ik nu 26 eruit kom, dan gaan we bam naar het jaar 2000.
0: Ja, en dan gaan we daarvan natuurlijk een nummer draaien. Daarvoor kijken wij dan altijd naar de top 40. Hoe die er in die week zoveel jaar geleden... of deze week zoveel jaar geleden uitzag. En ja, jij bent er een tijd niet geweest, Connor.
1: Nee.
0: Er is een hoop veranderd.
1: Ja, ik zie op nummer 3 Fever Dream van Alex Warren. Dat is nog... Vertrouwd.
0: Die hebben we daar een tijdje gehad, ja.
1: Dan zie ik 2, Magnetic van De Bausa.
0: Zal ik die er even bij pakken? Dan heb je direct even een beeld. Even kijken.
1: Die is ook gestegen trouwens vanaf plek 5 deze week.
0: Dat is deze. Fijn plaatje, toch?
1: Lekker zomers plaatje.
0: Ja, en deze heb ik echt heel veel zin in. Ik denk dat dit echt helemaal jouw genre is.
1: Ja, en dan zie ik dus dat I Just Might van Bruno Mars is gezakt naar plek nummer 6. En nu zit ik heel eventjes te denken, want ik ben er dus een tijd niet geweest. Wat stond er nog meer heel erg vast in de top 3 toen ik wegging?
0: Homewrecker van Somber, die stond er een hele tijd.
1: Oh ja. Ja, die is naar een 7 intussen gegaan.
0: Ja.
1: En op nummer 1 staat Justin de Wild met Cheerio. En ik heb echt...
4: Zolang ik geen vogels wil fluiten, ga ik niet naar buiten.
2: Zie, helemaal jouw nummer.
1: Hé hey jongens.
0: Ja.
1: Heel veel plezier komend uur. Ik ga vandoor. Cheerio, zoals zij heel leuk zong.
0: Ik beloof als je blijft dat ik geen Cheerio zal draaien.
1: Ik wil terug de tijd in.
0: We gaan terug de tijd in. Ik geef aan jou het bingo-rad. De tijdmachine. Sorry. dan gaan we zien hoeveel jaar we terug de tijd in gaan. Geef er een flinke slinger aan, zou ik zeggen.
1: Er is een getal. En ik maakte net een voorbeeld. 26, dat wordt hem niet. Maar wel 24. Dus wij gaan naar 2002 toe.
0: Dan ben ik heel benieuwd. Daar zouden we nog wel eens wat van kunnen kennen misschien.
1: Daar kennen wij wel wat van, ja.
0: Vertel, hoe zag de top 3 eruit?
1: Op nummer 3 stond Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. En op nummer 2, helaas gedaald, vanaf plekje 1 staat Dansplaat van Brainpower.
0: Oh, dat was ook een goeie geweest.
1: Helaas, hij is net deze week een plaatje naar beneden gezakt.
0: Kan
1: gebeuren.
0: Gaan
1: we dus niet naar luisteren. Wat is een plaatje gestegen is, waar we dus wel gaan naar luisteren, dat is Eminem met Without Me.
0: Oh, daar kan ik ook goed mee leven. Oh.

0: Imagine Dragons hoorde je met Thunder. Je luistert naar Thank God It's Friday hier op Vechtel FM en Omroep Noos. Maar daar eindigt het niet.
1: Nee.
0: Ik kijk naar de klok. Het is exact 6 voor 7. En normaal zou dat betekenen dat we nu een beetje moeten gaan afronden.
1: We moeten weg. Volgende week zijn we er weer.
0: Zelfde plek, zelfde tijd.
1: Maar wij zijn er over 7 minuten ook nog steeds.
0: En dan gewoon ook nog voor een heel uur. Want vandaag zijn we er tot 8.
1: Ja!
0: Hey! Dus je kan hem gewoon lekker hier op Vechtel FM of Omroep Noos laten staan. En dan zijn we zo meteen weer bij je. En we hebben nog genoeg om over te hebben. We moeten natuurlijk even vooruit gaan blikken naar ons weekend volgende week. Dan gaan we naar het prachtige Landgraaf toe. En er zijn best wat artiesten die naar Pinkpop komen, die we wel even kunnen gaan draaien. Dus ik denk dat we zo meteen wel even gaan luisteren naar een 21 Pilots. Foo Fighters misschien nog.
1: The Cure.
0: Franz Ferdinand. Electric Cowboy.
1: Ja, daar kunnen we vast een nummer van vinden die we kunnen draaien.
0: Het zal zomaar kunnen. Je gaat het allemaal horen zometeen in het derde uur.
1: Alles kan in het derde uur.
0: Precies. En dus je mag ook alles aanvragen. Twitch.tv/vechtelfm kun je naartoe gaan. Dan mag je het allemaal laten weten. Ik ben heel benieuwd. Laat je horen. En wij laten zo ook weer van ons horen. Tot zometeen na het NOS-journaal. Dit zijn de Handsome Poets met Sky on Fire.

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
3: Mariet Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
4: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
3: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
5: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegaal aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
3: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM. Thank God it's Friday. Wij zijn...

0: Good Charlotte hoorde je met I Just Wanna Live. Als je je nou afvraagt, wat is dit? Waar is Rob? Rob die is even met vakantie. Dus normaal had hij hier inderdaad van streek gezeten. Maar omdat Rob en Astrid even vakantie hebben, nemen we het van Tangled It Friday even over.
1: Dus wij zijn er nog een uurtje extra.
0: Ja, ik hoop dat we het gaan redden met de maag. Dat is normaal het gedeelte waar wij lekker naar de snackbar lopen.
1: En dat wij eventjes een hapje gaan eten, want dat moet ook gebeuren. Dat wordt nu wat later.
0: Ja, dus als iemand zich geroepen voelt om een patatje met en een frikandel speciaal langs te brengen, kom even naar de studio. De deur is open. Je kan naar binnen. Wat is het adres hier ook alweer?
1: Den Hulst.
0: Oh ja, Den Hulst. En ik weet niet nummer hoeveel, maar zoek naar Bosbedden. Vechtel FM logo staat op de zijkant van de deur.
1: Kan ook een studio bellen.
0: Dat kan ook. 0529-481048. Ja, nu komen we in die late, de late tijdblokken, hè?
1: Ja.
0: Dan krijg je altijd, als je 's nachts naar de radio luistert, dan komen echt de meest interessante mensen op de telefoon. Of de meest gare mensen.
1: Kunnen we misschien wel even een keer doen? Hier.
0: Een nachtuitzending.
1: Een nachtuitzending.
0: Gewoon tot 2 uur 's nachts.
1: Gewoon 2 uur 's nachts.
0: Ja.
1: Of zo.
0: Dat lijkt me wel een goeie, ja. We kijken of we wat interessante gesprekken kunnen
1: hebben. Nou, wellicht dat er een keer aankomt.
0: Ja, daar gaan we nog even over nadenken. Ook even kijken hoe dat zit met werk en zo. Ja. Dat is toch wel een uitdaging inmiddels. Dat hadden we eigenlijk een paar jaar geleden moeten doen.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, maar goed. Wij hebben nog wat dingen om naar uit te kijken.
1: Ja, volgende week toch best wel druk weekje.
0: Ja, Guns N' Roses hadden we al benoemd. Daar gaan we heen. Echt ongelooflijk veel zin in. Om die live te gaan zien.
1: We gaan ook kilometers afleggen in een dagtijd.
0: Ja, we gaan het hele land door. Tangled It Friday on tour.
1: Ja, we gaan even kijken. Ja, vanaf Meppel gaan wij naar Amsterdam. Om daar naar Guns N' Roses te gaan. En na Guns N' Roses rijden we helemaal door naar Limburg.
0: En dan is het tijd voor...
1: Dan gaan we overnachten. En dan rijden we op de dag zelf van Pinkpop. Nog een uurtje door.
0: Ja.
1: Nou, dan verder naar het zuiden.
0: En dan mogen we onze tent opzetten. En dan is er geen tijd voor rust.
1: Nee.
0: Dan moeten we nog even. Dan is het gewoon 3 dagen aan een bomvol programma. Ik ben wel benieuwd. Waar ben jij het nou het meest hyped voor? Want er is echt een mega line-up dit jaar.
1: Ja, kijk. Ik zou heel graag willen zeggen Electric Cowboy. Want dat valt gewoon heel goed in mijn straatje.
0: Absoluut.
1: Maar die heb ik intussen toch wel een paar keer live gezien.
0: En nog steeds heb ik er heel veel zin in. Maar...
1: Nog steeds heb ik er heel veel zin in. Maar als ik nou zou zeggen waar ben ik het meest hyped voor. Zo moet ik denk ik toch zeggen de Foo Fighters.
0: Ja dat wordt wel echt...
1: Die heb ik eerder live gezien. In 2018. Hun laatste keer op Pinkpop. Toen was ik gewoon iets minder bekend met hun nummers.
0: En nu gaan ze uit volle borst meegezongen worden allemaal.
1: Nu gaat een groot deel met volle borst meegezongen worden.
0: Ik denk dat ik ook wel de Foo Fighters zeg. Ik ben ook heel benieuwd naar 21 Pilots. Die heb ik nu ook 2 keer live gezien. 1 keer op Pinkpop en 1 keer met hun solo show in de Ziggo Dome. En dit jaar zijn ze headliner. Nou, ze maakten er sowieso al een hele circus show van toen ze gewoon op het dagprogramma stonden. Dus ik ben heel benieuwd hoe een headline show er dan uit gaat zien.
1: Ja, ik zit nog even verder te kijken. Ik ben ook naar Youngblood.
0: Ja,
1: daar wil ik
0: absoluut
1: graag heen. Daar waren wij 2 jaar geleden. Toen begon het net te regenen en koud te worden. En hadden wij zoiets van ja...
0: We moeten wel echt even onze jas hebben.
1: We moeten echt even naar de tent de jas halen. Want we moeten het nog een paar uur volhouden.
0: Ja.
1: Dus die hebben we helaas moeten missen. Waar ik heel benieuwd naar ben is Tom Morello.
0: Ja, ook.
1: Dat is een gitarist.
0: Ja, dat is een gitarist, ja.
1: Hij heeft heel veel samenwerkingen. Maar hoe gaat dat vorm krijgen op een podium?
0: Ik denk niet dat al die samenwerkingen meekomen.
1: Dat denk ik niet, nee.
0: Maar weet je, we kunnen er heel veel over praten. We kunnen er ook even naar luisteren.
1: Ook eentje waar we zin in hebben.
0: Even kijken. Ik dacht, ik pakte dan wel even een van Tom Morello bij.
1: Oh, nee. Ik zag natuurlijk wat jij in het systeem had gezet. Maar we kunnen wel een Tom Morello'tje doen, ja.
0: Even kijken. Ik kan nou...
1: Wat dacht je die van Maneskin, samen met Maneskin?
0: Oh, dat kan ook wel, ja. Even kijken. Dat is ook wel een leuke. Ja, nee, zeker. dan heb ik zometeen inderdaad ook nog eentje in de playlist staan. Die had ik eigenlijk klaargezet. Alleen toen was Tom Morello. Toen dacht ik, ja, ja dat ja, kan okay. ook nog wel even.
1: Dan gaan we zo meteen luisteren naar Frans Ferdinand. Want die komt ook.
0: Ja, en daar heb ik ook, die heb ik heel kort gezien bij Serious Request. Toen het in Zwolle was. Dat was zo'n ongelooflijk feest.
1: Ja, ik had toen dus een beetje gemist dat hij kwam. Tot het laatste moment dat jij het zei en ik niet meer onder werk uitkwam.
0: Dat is echt een topband. Daar gaan we heen en we gaan een feestje, een gigantisch feestje hebben. Zometeen Frans Ferdinand met Take Me Out. Maar eerst is dit Maneskin samen met Tom Morello. Gossip.

0: Navigating hoorde je van 21 Pilots. Je luistert naar Thank God It's Friday. Ik herhaal het nog maar eventjes, want het is niet gebruikelijk dat wij er nu nog zijn. Maar Van Streek is even met vakantie. Die tijd gunnen we Rob en Astrid natuurlijk ook. En wij nemen het eventjes over.
1: Ja, en we hadden het net over Pinkpop.
0: Ja.
1: En weet je wat wij ook kunnen doen op Pinkpop?
0: Nou,
1: wij kunnen naar de wedstrijd Nederland-Zweden kijken.
0: Daar ben je. Echt waar? Dat is ingebakken.
1: Dat staat op de line-up. Daar hebben ze een speciaal plekje voor. En dan kun jij tussen

0: dit voor moeten geven, maar ja, de oranje sfeer die zit er in de qua studio al helemaal in.
1: Oh, ik dacht dat het voor mijn terugkomst was.
0: Ja, ook hoor, ook wel. Okay. Like, die vlaggetjes die zijn voor jou en deze die zijn voor het WK. Snap je? Ja, ja, en die Nederlandse vlag die mag je er ook bij nemen.
2: Yeah.
0: hoe zit het met jullie? Jullie al een beetje in de WK-stemming?
3: Nou, ik zit die prijzen een beetje te bekijken van die tickets.
0: Uh-oh.
3: En ik ben blij dat ik er niet zoveel voor voel.
0: hoe erg is het?
3: Nou, als ik hier al zit te kijken naar die wedstrijd Nederland-Zweden... die jullie dan zouden kunnen kijken op een scherm... al zou je daar in het stadion gaan zitten... ben je in het meest goedkope geval op dit moment... €704 kwijt voor een ticket.
2: En dan moet je dus nog naar Amerika.
3: En dan moet je nog die kant op.
0: Reis niet inbegrepen. Ontbijt ook niet.
3: Dus een vlucht naar Houston, Texas... dat is ook niet goedkoop.
0: Nee. Nee, daar gaat ook wel wat geld in zitten.
3: En zeker rond die tijd... Kijk, al die vliegtuigmaatschappijen weten natuurlijk van... Hey, mensen gaan naar die stad op die datum. Nou, kassa... Dus nee, ik denk dat je voor het ticket ook even €1500 kan wegtikken.
0: Dat is echt, ja.
3: En ja, dan wordt het onder de brug slapen. Ja, want ik denk hotelkamers zijn ook niet meer beschikbaar.
0: En op dat stoeltje mag je niet blijven zitten, denk ik.
3: Nee.
0: Dan word je er toch echt weer uitgestuurd. Het is toch wel bizar. Connor, jij hebt vliegticketprijzen, zie ik.
1: Ja, ik moet heel even snel kijken.
3: Dit is 20 juni.
1: Ja, je vliegt dan op 19 juni. Vanaf Schiphol naar Houston, Texas. Laagste tarief is €600.
0: Dat valt op zich nog mee. Dat kan erger.
3: Maar dit is de eerste prijs. Je krijgt altijd... Ben je duurder kwijt met het boeken van vliegtickets.
0: Dat is waar, ja.
1: Ja, en als je business class wil... Dan kost het je nog een keer €2213 extra.
0: Maar als je dat geld over hebt om naar het WK te gaan... Dan kan dat er ook wel vanaf, toch?
1: Oh ja, trouwens, het ligt ook aan met welke maatschappij je wil vliegen. Ik zie ook maatschappijen, dan is de goedkoopste meer dan €1000.
0: Oh, maar dat, ja, ik zou er niet meer zoveel zin in hebben, hoor. Ik zou zeggen, helemaal goed, andere keer beter.
1: Maar als dit de goedkoopste zijn, wat is dan het duurste wat we kunnen krijgen?
3: Nou, dat is de finale natuurlijk.
1: En waar is de finale?
3: Die is in New Jersey, East Rutherford, op 19 juli.
0: En hoeveel zijn we kwijt voor een plekje in het stadion?
3: Nou ja, als je hier... Dat begint natuurlijk bij de beste prijs, want dan valt een andere prijs nog wel mee. Of nou, de beste plek. Dan ben je €51.761 kwijt.
0: 51.000?
3: Ja. En
0: dat is gestoord.
3: Je kan nog 7 vrienden meenemen, want er zijn nog 8 tickets beschikbaar. Dit is die 51.000 per persoon.
1: Oké, dan gaan we ook even kijken hoe duur vliegtickets rond die tijd zijn richting New Jersey.
3: Ja.
0: Ik denk dat verwaarloosbaar is met zulke bedragen.
1: Ik denk het ook.
3: Ik denk op het moment dat je €51.000 de man gaat uitgeven aan tickets voor het stadion... dat je lekker met je eigen vliegtuig komt.
0: Ja, nee, inderdaad.
1: Maar wanneer was het?
3: 19 juli.
1: 19 juli, dus dan wil je 18e vliegen.
3: Ja.
0: Maar even voor ons, de peasants, waar dit misschien wel een jaarloon voor is... of 2 of 3...
3: Als je goedkopere tickets wilt hebben op de finale datum... dan de goedkoopste die ik hier zo snel zie is €8.062.
0: Nou, goed.
3: En ik denk dat je dan ook even het geld voor een verrekijker moet gaan pakken... want je zit echt op de buitenste ring. Dus om die bal überhaupt te zien zal nog wel een uitdaging worden. Maar dan ben je er wel bij.
0: Ik zet nog wel even een paar totootjes in op een heel slechte speler in de poolfase. En dan met een beetje geluk krijgen we dat er nog uit. Ik ben bang van niet. Zullen we teruggaan naar een betere tijd?
1: Ja, laten we dat doen.
0: Dan gaan we terug naar het WK van 2010. Dit is Waka Waka. Hey!

0: Shakira hoorde je met Waka Waka. Alweer helemaal uit 2010, 16 jaar geleden voor het WK. Maar nu heb ik het laatste steeknieuws voor je. En eerst de NOS Headlines.
1: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 worden behandeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. De problemen duren zeker tot vanavond 19:45, zegt ProRail. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
1: Vechtal FM en Noos FM, streeknieuws.
0: Bij een zwaar ongeluk op de N36 bij Adorp is vanmiddag één persoon om het leven gekomen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Een auto en touringcar botsten op elkaar. De auto vloog daarna in brand. De oorzaak wordt onderzocht. De N36 is nog afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Tourclub Dalfse organiseert dit jaar toch wel de Dalfse Driedaagse op maandag 15 juni en dinsdag 16 juni en woensdag 18 juni. Iedere avond kan er tussen 6 uur en 6:45 gestart worden en de deelnemers hebben keuze uit een afstand van 15 of 30 kilometer. Dierenopvang Koningen in Balkbrug houdt morgen een open dag. Tussen 11:00 ochtends en 4:00 kunnen bezoekers de opvang bekijken en meedoen aan verschillende activiteiten. Ook worden de plannen voor nieuwbouw daar gepresenteerd. Dan kijken we naar het weerbericht. Die heeft Connor nog steeds voor je klaarstaan.
3: Ja, vanavond is er kans op meerdere buien. Koelt het af naar 13 graden. En de rest van het weekend en maandag blijft ook nog wisselvallig en koel. Af en toe valt er een bui of wat regen. Tussendoor is de zon te zien. Je maakt het allemaal mee. En wordt het ongeveer 17 graden.
0: Een rollercoaster aan emoties.

0: Goldband hoor je met Noodgeval. En ik ga even vragen hoe het hier in de studio voor staat. Ronald, hebben we al een noodgeval?
1: Ik heb honger.
0: Jochie toch. Nog eventjes. We zijn er bijna. Connor, hou jij het nog vol?
2: Ik ben moe.
0: Nou, de stemming zit er lekker in.
3: En hoe gaat het met jou? Heb jij al een noodgeval?
0: Ik ga nog best wel oké.
3: Je hoeft toch niet naar de wc of zo?
0: Ik denk dat ik zo meteen helemaal instort als we bij Goos zitten. En als we dat bord patat voorgeschoteld krijgen, dan hoop ik dat ik nog wakker ben. Maar nou, kom wel goed. De sfeer zit er nog in. En bij de luisteraars ook, zie ik, want het is in de Twitch-chat nog hartstikke gezellig. Wij zijn op dit moment Forza Radio.
3: Ja.
0: Ja.
3: Hallo Japan.
0: Hallo Japan. Konnichiwa. Arigato gozaimasu voor luisteren.
3: Ah, sushi.
0: Ik moet nog even mijn Japans oefenen. Dat wordt mijn vakantie dit jaar. Maar ik ga niet heel veel verder komen tot nu toe dan konnichiwa, arigato en sumimasen. Dat is mijn excuses. Dus nou ja, op zich kom ik wel een eindje.
1: Genoeg voor een gesprek.
0: Maar nou ja. Ja, we komen er wel uit. Google Translate is ook een ding. Dus hè. Komt wel goed. Nee, maar wij zijn op Forza Radio, had ik begrepen. Voor degenen die niet weten wat dat is. Prachtig racespel. Is net uitgekomen. Speelt zich af in Japan. Je kan door een hele grote open wereld rijden. Allemaal auto's verzamelen. En dat is Nikita nu ook aan het doen. Terwijl ik ondertussen zie dat Aldit ook nog wat heel mooi in het Japans stuurt. Wat ik zo meteen zeker in Translate zal gaan gooien. Even kijken. Ja, Ronald, jij hebt nog geen Forza?
1: Nee.
0: Je moet je wel even gaan kopen. Connor, hoeveel uur heb jij inmiddels?
3: In de game? Rond de 50.
0: Ah, ik zit op 40. Daar moet er nog wel een hoop bij.
3: Ja, ik moet jou wel voor blijven.
0: Ik ga mijn best doen om je in te halen.
3: Ik heb 2 weken vakantie op dit moment.
0: Dat weet ik niet. Ja, je hebt die game al ver voor mij uitgespeeld. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk om even... Die game heeft ook allemaal zijn eigen radiostations. Wat nou als wij daar even mee inbreken met een van de nummers van die radiostations?
3: Welke zat je aan te denken?
0: Nou ja, die bij mij het meeste opstaat is Horizon XS, het rockstation.
3: Zou je anders van mij verwachten?
0: Ik ging er al vanuit dat dat bij jou ook het geval is. Zullen we een Linkin Park doen?
3: This is Up From The Bottom.
0: Nikita, ik hoop dat bij jou ook altijd XS aanstaat. Hier is die.

0: Coldplay met Higher Power. En daarvoor hoorde je nog Pendulum en Alesso met Fade. Hun nieuwe track die inmiddels hier al redelijk grijs gedraaid is. Maar sorry, ik krijg er zelf geen genoeg van. Dus dan blijft hij af en toe voorbij komen. Wat ook voorbij kwam, is nog een onmerkelijk nieuwsartikel.
1: Ja, als jij toevallig vorig weekend in de buurt van de Universiteit van Oxford was...
0: Zijn we regelmatig te vinden.
1: En je dacht op dat moment ook... Hey, ik ga hier eventjes naar een bar toe. Mm-hmm. Dan is er maar zo een kans dat je een verrassingsoptreden hebt gekregen.
0: Wat dan?
1: Mick Jagger verraste de mensen daar met een verrassingsoptreden.
0: Het zal je maar gebeuren, hé. Je loopt een kroegje in en fucking Mick Jagger die zit daar even te spelen. Hallo. Dat, ja. Heeft hij alles gehoord van de prachtige kroegen hier in het Vechtdal of in Zwolle wellicht?
1: Weet ik niet. Misschien kun je hem een berichtje sturen.
0: Ja, moeten we hem eens even uitnodigen.
1: Maar je moet ook even best... Die man is 82.
0: Ja, bizar. Dat hij gewoon zo nog even dat even tussendoor doet.
1: Ja.
0: Want Rolling Stones is ook nog... Die zijn toch weer ook bezig met weer nieuwe muziek, toch?
1: Volgens mij was er laatst wel een nummertje uitgekomen, ja.
0: Ja, er gaat gewoon volgens mij gaat er nog weer een album uitkomen. Ik dacht bij de vorige, bij... hoe heette die ook alweer? Hackney Diamonds, volgens mij. Toen dacht ik al van dat. Ja, dat zal wel de laatste zijn. Maar ze zijn dus nog steeds bezig.
1: Ja, er is nog geen tour bekend. Ze zijn inderdaad bezig met het nieuwe album. Die komt 10 juli uit.
0: Ongelooflijk.
2: 27 dagen, 4 uur, 6 minuten en 48 seconden.
1: En die is al te pre-orderen.
0: Wat een legend.
1: Foreign Tongues heet het album.
0: Ja, en hij dacht van natuurlijk van ja, maar een klein bandje. Ik moet wel even op promotietour. Dus daarom ging hij naar een kroegje ergens bij een universiteit.
1: Dus gaan we volgend jaar veel te veel geld uitgeven om ook nog even bij de Stones te kijken?
0: Ja, we kunnen even kijken natuurlijk. Wie weet. Misschien dat de prijzen wat schappelijker zijn dan het WK.
1: Maar misschien hebben we geluk en komen we hem gewoon in een kroeg tegen.
0: Met de honky tonk woman eromheen. Dat zijn de Rolling Stones.

0: met Honky Tonk Woman gaan we zo nog even aan het einde van de uitzending een stukje terug in de tijd. Maar ja, nu moeten we wel echt gaan afsluiten, jongens.
1: Ja, ik weet het, 3 uur is lang, maar jullie zijn van ons af.
0: Ja, maar volgende week, zelfde plek, zelfde tijd. Dan zijn we er gewoon weer. Hartstikke gezellig dat je erbij was voor deze hele 3 uur. Ik vond het mooi, voor herhaling vatbaar.
1: Ja, ik zou zeggen vaker doen. Of misschien wel een keer midden in de nacht.
0: Oeh, ja, daar kunnen we ook nog wel een keer naar kijken.
1: En misschien zijn we volgende week wel gewoon ergens in de ruimte.
0: Dat zou ook helemaal kunnen. Dan gaan we met de Prodigy naar Outer Space. Kan je nog mooi even de laatste race oprijden, Nikita? Ik hoop dat die goed binnenkomt daar. Er is ons niks anders te doen dan jullie een heel fijn weekend te wensen.
1: Goed weekend.
0: Joejoe.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
5: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
4: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
6: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
4: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op dit moment nog op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en Knoop het Waterberg staat een auto in brand. Hier is de rechte rijstrook dicht. Er staat inmiddels 5 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. Listen up. Wij zijn...
10: Baby, let's go!
11: Hi, I'm Charlie Puth.

Ja, Sapphire, daar zijn we dit uur mee begonnen. Listen up, je luistert daarnaar. We zijn natuurlijk te beluisteren via de kanalen van Omroep Noos en uiteraard Vechtal FM. En wat heb ik dit uur allemaal voor je in petto? Nou ja, laten we eerst maar eens even beginnen met een heerlijke listen up. Dat weet ik zeker. En die is volledig van Nederlandse bodem. Ook ga ik eens even kijken of er een artiest is geweest die een heerlijk album heeft uitgebracht. Want ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. En die coverplaat, hè, rond de klok van 9:15. Niet te vergeten. Goed, wil je iets laten weten? Dan mag dat natuurlijk altijd. Dan moet je even gaan naar www.omroepnoos.nl. Er zit rechts onderin dat balkje chat met de studio. En dan komt alles gewoon netjes bij mij terecht. En dan kun je alles kwijt wat je wilt. Dat mag een verzoekje zijn. Dat mag het verhaal zijn wat je dit weekend gaat doen. Alles mag. Gooi alles er maar in. En ik ben zometeen natuurlijk met de coverplaat jouw mening nodig. Ja. Goed. We gaan beginnen. En dat doen wij met de allernieuwste track van deze magische samenwerking. Dit is Martin Garrix en Ed Sheeran. En dit is Repeated.

begin dit jaar kwam hij met deze heerlijke track aan. Homewrecker, Somber. Ja. En we zijn toe aan de listen-up van deze week. En dat is een hele mooie Nederlandse samenwerking. Want, ja, ik ga je heel even een stukje terug meenemen. Want, kennen jullie Bakerman nog? Ja, dan moet je wel echt een heel eind terug, hoor. Als we dan eens even gaan naar begin vorig jaar. Toen kwam deze track nog uit. En je zegt, nou heb je echt waarschijnlijk zoiets van, joh, wat is dit? Ja, dit is Vandaag van Bakermat. En Bakermat, wie is dat dan? Nou, hij komt uit Nederland. Hij is 34 jaar. En hij heet Lodewijk Fluttert. En in 2012 begon hij al. En toen bracht hij zijn eerste EP uit, Zomer. We face the difficulties. En nou hoor je hem. I still have a dream. It is a dream

Nou, dat dus. Nou, die ken je nog wel, toch? Goed. Het blijft in de tussentijd wel vrij stil rondom Bakermat. Maar goed, aan de andere kant hebben we ook nog Rani. En zij is 26 jaar. En officieel heet zij Shannon Hilversum. En zij volgt al sinds haar zesde een muziekles. En ja, na een auditie bij The Voice Kids bekeek ze in 2017 haar kansen bij Idols. Waar haar ouders vertelden dat ze al op 2-jarige leeftijd in haar rompetje stond mee te zingen op K3. Nou ja, vaak ben je dan bij dat soort juryleden ook wel een beetje binnen. Ze heeft verschillende samenwerkingen gehad. Waaronder in mei 2019 de Magnet EP van Sam Veld, waarop ze dus staat. En daar heeft ze ook meegewerkt. Ook met het nummer van Post Malone. En een slordig jaar later is ze ook te horen op Life After You. En dat is een track van Sunny James en Ryan Marciano. Nu is ze dus samen met Lodewijk Fluttert de studio ingedoken. En hebben ze I Love Life gemaakt. Binnengekomen op plekje nummer 28 in de tipparade. Dus ja, om het zomaar even te noemen, krap aan met de hakjes over de sloot. Ik ben benieuwd waar ze volgende week gaan staan. Dit is de Listen Up van deze week.

Zo, nou, dat dus. Het is toch gewoon een lekker zomers plaatje. Weet je welke daar sowieso achteraan past? Dat is deze. 100% van de Bauza. Dit is Magnetic.

Ja, Benz & Boone en Beautiful Things. Goed, we gaan het tempo maar eens even een beetje omhoog gooien. Want wat dacht jij van deze nieuwe track van Gerard Joling? Ja! Rood, wit, blauw. En ik kan je alvast verklappen, het is niet meer... Hij zingt niet meer zo hoog als dat hij voorheen altijd deed, hoor. Dat kun je

Ja, Justin de Wild en cheerio. En vanaf het moment dat hij dus de hitlijsten binnenkwam, vloog hij echt ontiegelijk snel omhoog. En regeert hij dus nu op plekje nummer 1 de top 40. Nou ja, hè? Dat zegt toch wel wat. Goed, de vrijdagavond. De meesten die hebben feestjes gepland en dat soort gekkigheid. Ja, en dan mogen natuurlijk ook altijd even de voetjes van de vloer. Maar er is eentje die op vrijdagavond niet gewoon een feestje heeft, maar die wel altijd zorgt dat het een feestje wordt. En dat is namelijk Jeffrey Hoekman. Zometeen na de klok van 9 uur, dan hoor je hem weer, uiteraard, tot 11 uur. En hij weet altijd van, ja, van die frequentie van ons een ontiegelijk feestje te maken. En hij heeft natuurlijk altijd de beste muziek. Maar nu gaan eventjes de voetjes van de vloer. Dit is Bruno Mars. Dit is I Just Might.

Olivia Dean en So Easy. Zoals ik al zei, zometeen naar de klok van 9 uur hoor je uiteraard Jeffrey Hoekman. Maar we hebben eerst zometeen na deze track nog de coverplaat. Ja, en welke dat is, ja, dat hou ik nog heel even geheim. Maar dat hoor je na deze track. Nieuwe track van Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Ja. En dan is het zover, hè. De coverplaat. Nou, ik kan je één ding zeggen. De coverplaat die komt uit 1961. Maar ook dat is een cover. Even kijken. Want we kennen natuurlijk... allemaal de versie van Ray Charles. Want die is eigenlijk gewoon zo bekend geworden. En dan heb ik het over Hit the Road Jack. Deze natuurlijk.

Ja, nou dat dus. Maar goed, als je dat dus nog weer een keer in een nog nieuw jasje stopt, ja, dan krijg je toch wel iets heel anders hoor. Dit is Throttle met Hit the Road Jack.

Throttle en Hit the Road Jack. Ja, nou dat dus. Ja, nou is dat jou de keuze. Blijf je bij de oude van Ray Charles? Of ga je toch over op Throttle met Hit the Road Jack? Ja. Dat is wat nou een moeilijke kwestie, hè? Goed, het eten is achterover. Maar na het eten dan ga je natuurlijk altijd even uitbuiken. En als je dan klaarmaakt voor een feestje... Ja, en als je die dingen dan combineert, ja, dan krijg je dus een dinnerparty. Ja, Niall Horan. Die weet daar echt wel gewoon alles van, hoor. Luister maar goed.

hallo. Ja, nou, ik denk dat dat vanavond ook wel eens even gaat gebeuren. Want ja, niemand minder dan de presentator van, ja, Music Memories is jarig. Dus ik denk dat morgen zijn programma aardig in het in de genre van feest staat. En ik denk dat hij wat kleine oogjes heeft als hij het programma gaat maken. Maar goed, dat gaan we morgen natuurlijk allemaal meemaken. Zometeen, wat ik al zei, na de klok van 9 uur hoor je Jeffrey Hoekman. En daar hoor je alle lekkere nieuwe hits voorbij komen. En hij heeft natuurlijk om 9:30 en om 10:30 de smaakmaker. En natuurlijk na 10 uur de Hoekman FM Top 5. Maar wat je daar ook hoort, dat zijn de lekkerste oldies. En wat dacht je van deze? Deze heeft hij bij mij zo vaak aangevraagd, ik kan het niet laten. Mark Almond en Tears Burn Wings. Nou Jeffrey, als je nou je programma niet goed staat zometeen, dan weet ik het ook niet meer.

Ja, Mark Almond en Tears When Rings. Zometeen aan de klok van 9 uur hoor je hem dus, Jeffrey Hoekman. Goed, wij gaan eruit. En dat doen we lekker rustig. Even een beetje de rust weer terug kunnen vinden. Met Harry Styles. Want ja, zometeen naar de klok van 9 uur. Dan wordt het gewoon weer een groot feest. Ik zeg tot volgende week. En dan zijn we gewoon weer heerlijk bij jou.

0: De omroep bij jou in de buurt.
1: Weet je nog?
2: 105,8, 107,2, 106,9 FM. Omroep Rijnsweg.
3: Dit is Omroep Hardenberg. Op de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9.
4: RTV Hardenberg. Iedere dag actueel. Iedere dag RTV Hardenberg.
5: Vanaf 1 juli heet Omroep Noos RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer...
4: Hardenberg,
5: Gramsbergen,
4: Dedemsaard,
5: Bankbrug, Slagharen, Bergentijn.
0: Samen zijn we RTV 4.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
7: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
6: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
8: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
6: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertraging, maar wel 2 wegafsluitingen. De A13, de Haag richting Rotterdam, die is dicht tussen Delft-Noord en afrit Rotterdam Airport. Er is daar een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Omrijden kan via de A4. En de N31, Drachten richting Leeuwarden. Daar is een vrachtwagen gekanteld vanmiddag al ter hoogte van Drachten. Ook hier is de weg dicht. Omrijden kan daar via de A7 en de A32. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Gaat, volgende week heb je feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
11: Dan bel je toch Twente Verhuur?
10: Doet hij dat ook dan?
11: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
10: En dan zit wij straks met afwas.
11: Zelfs dat doen ze voor je.
10: Goh, lekker hoor.
11: Van Twenteverhuur.nl.
12: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
10: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
11: Nee joh, Twente regelt alles.
10: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
11: Twenteverhuur.nl.
4: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. Hoekman FM. Wij zijn...
13: En daar gaat hij weer. Een nieuwe...

0: Genesis hoor je. And that's all. Ja, dat zou mooi wezen, maar we beginnen nog maar net hoor.
1: Jeffrey Hoekman.
0: En nou, hartelijk welkom. Ja, het is een uitzending waar je een duveltje wel op los kan trekken. En dan smaakt hij na 2 uur gewoon nog lekker. Dit is Hoekman FM.
1: Maximale.

vond het wel even leuk. Ik kreeg een appje van Kelvin Punter. En hij zegt, Huey Lewis en de News, Stuck With You. Wat een lekkere plaat is dat, ja. En het slaat ook wel een beetje op ons, Kelvin. Want ja, we zitten een beetje Stuck With You. Eerder, een paar maanden geleden, dan waren we de grootste concurrenten van elkaar. En nu zijn we collega's. En dat voelt ook wel even lekker om te zeggen. En dat heeft alles te maken met 1 juli, want vanaf 1 juli zijn we RTV 4 samen dus met Vechtal FM. En daar sluit Delta FM natuurlijk ook bij aan. Alleen de eerste instantie is de programmering wat je normaal gesproken gewend bent van Vechtal FM en Omroep Noos. Die krijg je dan even, ja, eigenlijk de hele dag door te horen. En als RTV 4, dus geen Omroep Noos meer vanaf 1 juli. Geen Vechtal FM hoor je meer vanaf 1 juli. Dus zet het even in je agenda. Het is al heel erg snel, maar we hebben het de afgelopen tijd al heel vaak geroepen op de radio. En natuurlijk ook via de website en via de kabelkrant. Dus hou die, die social media en dat soort dingen allemaal even goed in de gaten. Dan gaat het helemaal goed komen. Hey, van harte welkom. Leuk dat je er weer bij bent. Hoekman FM vanavond 2 uur op de radio tot 11 uur. En daarna kun je luisteren naar de X-Vibe. Dan gaat het wel iets meer tempo hoor. Daar ga ik helemaal niet aankomen. Ik probeer het straks wel met de smaakmaker om 9:30. Een hele leuke nieuwe plaat waar ik je even aan voor wil stellen. En dan mag je mij laten weten of je het een leuke plaat vindt of niet. Je mag het even laten weten via omroepnoos.nl, de live chat. Daar ben je van harte welkom. Moet ik hem vaker draaien of niet? En natuurlijk, het tweede uur draait om de Hoekman FM Top 5. Dan staan de 5 populairste platen weer voor je klaar. En die stel ik langzaam aan jou voor. Wil je wat anders kwijt? Voor vanavond in deze uitzending ben je ook van harte welkom. Omroepnoos.nl en dan even de live chat gebruiken. En je mag gewoon rustig daar wat inzetten. Er hoeft niet geschreeuwd te worden. Nee! Niet schreeuwen. Nee hoor, het mag gewoon even rustig gedeeld worden in de chat. En dan ga ik het met je doornemen op de radio. Wees erbij tot 11 uur.

altijd de leukste plaatjes. Want jouw muziek, die hoor je hier bij Hoekman FM. Net dat beetje meer radio.

The Sweet and the Lies in Your Eyes. Nou, ik zal beloven dat ik vanavond er niet om ga liggen en zeker niet omheen ga draaien. Want zometeen is het alweer zover. Het gaat zo snel, bijna 9:30. En dan gaan we even kijken naar de smaakmaker van vanavond. Om 10:30 hoor je hem nog een keer. Ik heb deze ook nog even voor je uitgezocht. Echt, er komt nog veel meer fantastische, lekkere muziek aan voor op deze mooie vrijdagavond. Ik dacht eventjes aan Rosalyn en deze van...

0: opdragen aan mijn zoon Finn. Vanavond was hij even aan het spelen op een trappetje of een speeltoestelletje eigenlijk, hè. Hij gleed uit naar beneden. Het is allemaal goed afgelopen, hoor. Anders kunnen we er nu niet over lachen natuurlijk, maar het deed hem wel even pijn natuurlijk. En toen zei ik tegen hem met de wijze woorden die ik in pacht had: met vallen en opstaan word je groot, jongen. En zo hoort dat allemaal een beetje. Alicia Keys en Fall in Order. En daarvoor die mooie plaat van Vitesse Rosalyn. En Herman Brood die heeft daar nog even een klein stukje mee op mogen spelen. Met in die band in ieder geval. Maar ja, dat was voordat ze echt doorbraken. Maar ja, toch hè. Leuk als je het even weet.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: In het weekend zien we een mix van zon en bewolking. En er valt nog plaatselijk een regenbui. Het blijft aan de koele kant. Maar ook na het weekend gaat de temperatuur met sprongen omhoog. Naar zomerse waarde op woensdag. Zelfs, daar ga ik zo meteen om 10:30 even wat meer over vertellen.
3: Come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smaakmaker.
0: Ja, op de een of andere manier pakt ze mijn aandacht op de een of andere manier. Eigenlijk altijd wel eventjes. Haar stem natuurlijk al vanaf begin af aan. De eerste keer dat ik haar hoorde had ik al zoiets van wauw. Hier gaan we veel meer van horen. En wat blijkt, we gaan er veel meer van horen. Ook vanavond weer. Ze heeft Still Champagne nog maar net uitgebracht. En ze komt alweer met de volgende plaat eigenlijk aanzetten. De smaakmaker van vanavond is dan ook Davina Michelle. En Would I Be Friends With Me? Het gaat dus over haarzelf. Even buiten het lichaam treden als iemand anders. En zou ze het ook met zichzelf goed kunnen vinden? Straks om 10:30 hoor je hem voor de tweede keer.

Davina Michel. En dan denk je dat die klaar is. Maar dan komt dit er nog even achteraan. Hoorde je dat pianostukje? Ja, dat lijkt ergens op. Straks, als ik hem voor de tweede keer ga draaien om 10:30... dan heb ik er daar even wat leuks bij. Nu eerst even een andere mededeling.

Kensington. En daarvoor Joel Corry. Mocht er dus oorlog aan zitten te komen, dan weet je dus ook dat je niks aan Kensington hebt. Want ze zingen letterlijk We Won't Go To War. Ja, dat is dan weer, dan heb je niks aan hun. Hopen dat de andere mensen opstaan en hun ding gaan doen. Kensington trouwens, die als schoolbandje is begonnen. En je zult denken, nou, welke band is niet als schoolband begonnen? Nou, Kensington zeker. In de regio van Utrecht deden ze dat. En toen hadden ze de naam Quad nog. Ja, en ik denk dat als ze die naam niet aan hadden gepast, dat ze misschien nog niet eens zo groot waren geworden als dat ze nu zijn. Want Kensington, dat is toch wel een naam op zich geworden. Maar dat zomaar kunnen weten, we komen er nooit meer achter helaas. Maar ja, goed. We hebben ze nu. En we hebben ze nog steeds met de muziek die ze maken. En deze is al iets ouder. Earth, Wind and Fire. En Fantasy hoor je nu.

Voor de wat oudere luisteraars onder ons, je kent dat gevoel vast nog wel, hè? Voor het eerst in je tienerjaren dat je dan of met een meisje of met een jongetje op de kamer zat en dat dan dat even spannend begon te worden van ja, zijn we inderdaad alleen of kan er zo elk moment iemand binnenkomen lopen? Wat heel veel mensen trouwens over deze plaat niet weten van Tiffany is, ze hebben eigenlijk zoiets van, weet je wat, jij bent gewoon zo goed met deze plaat, jij bent het origineel, maar dat is niet helemaal waar. Het origineel is namelijk niemand minder dan Tommy James en de Shondells. Ja, en de titel wijst zich vanzelf namelijk. Is gewoon hetzelfde. Je hoort het al, hè? Dat is wel een plaatje uit 1967. Maar ja, Tiffany heeft het heel goed gedaan. En eigenlijk wordt haar werk bekroond tot het originele plaat. Altijd wel jammer voor de makers van het origineel. Maar ja, soms kan iemand hem overtreffen. En dan is het net eventjes wat beter. Ik heb een plaatje voor je klaarstaan. Wat zeg ik? Hij draait al. Status Quo met Whatever You Want. En straks na 10 uur, dan ben ik bij je terug met de Hoekman FM Top 5. En zometeen Sweet Caroline nog van Neil Diamond. Ken je die nog?

0: De omroep bij jou in de buurt.
1: Weet je nog?
2: 105,8, 107,2, 106,9 FM. Omroep Rijnsweg.
3: Dit is Omroep Hardenberg. Op de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9.
4: RTV Hardenberg. Iedere dag actueel. Iedere dag RTV Hardenberg.
5: Vanaf 1 juli heet Omroep Noos RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer...
4: Hardenberg, Gramsbergen, Dedemsaart, Bakbrug, Slagharen, Bergentijn.
6: Samen zijn we. RTV 4.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa, om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
8: Ik vind dit een gestructureerd proces, wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
7: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld. Maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
11: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. Hoekman FM. Wij zijn...

0: morgen in één keer uit elkaar vallen, dan heb ik in ieder geval vanavond mijn best gedaan. Spread Your Love van Too Unlimited, die hoor je.
1: Hoekman FM. Dit is de Hoekman FM Top 5. Top 5. Top 5. Top 5. Jeffrey Hoekman.
0: Yes, hartelijk welkom. Ik ga je meenemen naar de 5 populairste platen van dit moment. Ik wil ze even aan je laten horen. Ten opzichte van vorige week is er niet zo gek veel veranderd. Maar ja, bovenin, hè, in die nummer 1 positie of nummer 2 positie, daar kan het nog wel eens een keer een beetje gaan schipperen. Dus daar gaan we in ieder geval vanavond een beetje op letten. Je hebt hem vanavond ook al even bij Herjan kunnen horen. Maar ja, het kan ook bijna niet anders dat je hem in andere radioprogramma's ook steeds vaker gaat horen. Want mensen die schijnen het er toch aardig over eens te zijn dat dit nog wel eens de zomerplaat van 2026 kan gaan worden. Er komen ook nog andere platen aan. Ik heb wat muziek vandaag zien uitkomen waarvan ik denk, nou, dat kan ook wel eens op een lijstje komen te staan. Maar deze plaat, dan weet ik zeker dat deze het aankomende zomer vast wel onder een vakantiefilmpje van je komt te staan. Ik heb het over Magnetic en dit is De Bauta.

Warren. Je hoorde Fever Dream. Ja, die houdt nummertje 2 al aardig warm de afgelopen weken. Ik zal je even meenemen. We zijn begonnen met Bauza. Magnetic hoor je op nummer 5. De zomerrit van 2016. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En ik hoef daar geen gelijk in te krijgen hoor. Want we gaan hem zeker vaker horen. Want hij wordt al zo vaak aangevraagd hier op de radio. En ja, je kunt hem natuurlijk niet 35 keer per uur gaan draaien. Maar je kunt hem wel even in een lijstje zetten. En daar staat hij dus nu op nummer 5. En ik denk dat hij nog even een klein beetje gaat klimmen. Zo, ja, zo van Shakira. Die hoorde je op nummer 4. En de film die erbij hoort, je raadt het al. Ik heb hem nog steeds niet gezien. Maar morgen vroeg, morgen tegen de middag denk ik wel, dat ik iets in de planning heb. Dat ik hem toch eventjes moet gaan kijken. Want ik heb al zo vaak beloofd om daar iets over te vertellen. Of het nou interessant is of niet. Ik moet het nog een keertje zien. Zo vaak over gehad. Op nummer 3, Homewrecker van Somber hoorde je. En op nummer 2 dus net de Fever Dream van Alex Warren. Ja, dan hebben we nog één plaat over. Dat is vaak als je aftelt vanaf 5 kom je automatisch op de nummer 1 terecht. En daar is deze week natuurlijk weer, want je hebt hem nog niet gehoord de afgelopen 4 platen. Cheerio!

0: Rem. De Rasputin. Altijd een gewaardeerde plaat, dat weet ik zeker. Ook onder Henk Stoeten, die stuurt een berichtje. Is vandaag jarig. Arjan heeft het natuurlijk ook al een beetje benoemd dat hij jarig is. Collega van de omroepen, oom natuurlijk. Familie is het dan. Ik kan beter opnoemen wat hij niet is. Ja, ik denk dat hij ons een beetje al zo'n 650 jaar leeft of zo. In ieder geval, zo lang loopt hij al mee in de muziekwereld. Je kunt hem morgen vroeg ook weer horen hier bij Omroep Noos. Dus niet bij Vechtal FM. Maar mocht je een keer over willen schakelen, dan kun je dat altijd een keer proberen. Maar vanaf 1 juli hoor je hem wel. En dan hoor je hem dus bij Vechtal FM en Omroep Noos. Even kijken naar het weer. Het kwam net even met de bakken naar beneden, zoals ze dat heel mooi kunnen formuleren.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Ja, vannacht zijn er in het noorden opklaringen en vooral in het midden en oosten bestaat kans op wat regen of een bui. De temperatuur zakt naar 15 graden in het zuiden en 12 graden in het noordoosten. Zaterdag begint de dag met tamelijk veel bewolking, maar in de loop van de dag zien we een mix van zon en bewolking en vallen verspreid een aantal lichte buien. Vooral in het noordoosten en oosten. In de zuidwestelijke helft van het land blijft het droog met in Zeeland veel zonneschijn. In de middag wordt het zo'n 16 graden in de uiterste noordwesten tot 20 graden. De dagen na verandert het weer in de loop van de volgende week geleidelijk naar wat meer zomers weerbeeld. Zondag kan er nog wel een lichte bui vallen, maar we zien ook geregeld de zon. De temperatuur ligt zondag nog rond de 18 graden, maar loopt op naar 24 graden op dinsdag. In de tweede helft van de week is er vervolgens flink wat zon en het wordt warmer. En er is een kleine kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen blijft het waarschijnlijk droog. En je zult het altijd weer zien, hè. Als het dan even weer zo super warm is geweest, komt er af en toe even weer een donderwolkje.
3: Hey, you. Come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smaakmaker.
0: Om 9:30 had ik hem gedraaid en daarna kwam ik even bij je terug. Aan het einde van de plaat van Davina Michel, die vandaag is uitgekomen, Would I Be Friends With Me, die plaat dus die ik al heb gedraaid. Daar zit een soort piano-getingel achteraan, zeg maar. Ik heb daar zometeen direct even een plaatje achteraan gezet en dan moet jij maar even zeggen of dat inderdaad een plaat is waar je zegt van, oh ja, dat hoor ik er eigenlijk ook wel in. Of als je zoiets hebt van, nou man, dat hoor ik er helemaal niet in, dan mag je dat ook laten weten. Omroepnoos.nl, de live chat. Kom maar even door. Je hoort dan nu Would I Be Friends With Me, Davina Michel.

Volgens mij een zeer terechte plaat voor op de vrijdag, laten we wel wezen. Hij klinkt dan net even wat lekkerder. Maar als je gewoon wel zin hebt om maandag weer aan het werk te gaan, dan heb je misschien helemaal niks met deze plaat. Maar I Don't Like The Mondays, dat hoorde je van de Boomtown Rats. En daarvoor dus die plaat van Davina Michel. En daar hoorde ik aan het eind even een stukje van een piano. De plaat is helemaal afgelopen en dan hoor je in één keer nog even... En dat kwam in één keer bij me binnen van, nou, dat lijkt ook wel aardig op de Boomtown Rats. Dus ik denk, pak hem er gewoon even bij, plak hem er achteraan. En dat liep over. Och, jongens, heerlijk. Even door met deze. Deze is van Better Davis Eyes. Kim Keynes hoorde je hier bij Omroep Noos. En Vechtel FM, wou ik zeggen.

In de jaren 60, 70 kon je wel aan een soort Dexys komen op de dansvloer eigenlijk. En dat was een soort pilletje waardoor je een beetje up van werd. Kreeg je iets meer energie om eigenlijk de hele nacht door te gaan. En daar is eigenlijk deze bandnaam ook vandaan gekomen. Dexys, Midnight Runners hoorde je, Come On Eileen. En van up gaan we naar lekker even rustig daar. Rustig aan doen. Je mag even achteroverleunen en genieten van de volgende plaat.

Tidlizzy en the boys are back in town. Een paar jaar geleden hier bij Omroep Noos moesten we even inpandig een kleine verhuizing doen. En zijn we een dag uit de lucht geweest. Nou, het was nog niet eens een dag. Maar toen ik diezelfde avond, toen we weer live waren, een radioprogramma mocht maken. Toen start ik hem ook even als de eerste platen. En dat soort leuke herinneringen zitten ze vaak aan muziek. En aan platen natuurlijk, wat je op de radio hoort. Als jij ze ook hebt, mag je ze vooral doorgeven. Omroepnoos.nl, de live chat. Je bent van harte welkom. Voor vanavond kan ik ze niet meer behandelen, want ik heb de laatste plaat voor je ingestart. Zometeen die X-Vibe met Jesse. Die kun je blijven luisteren tot 12 uur. En daarna gaan we weer lekker vrolijk verder met de non-stop programmering voor je. En daarna kun je gewoon even op de site kijken voor de andere programma's die nog gaan volgen. Je kunt het gewoon even kijken op omroepnoos.nl. En voor de mensen en de luisteraars van Vechtal FM en vechtalfm.nl. Murray Head hoor je nou. Ik wens je een mooi weekend.

0: De omroep bij jou in de buurt.
1: Weet je nog?
2: 105,8, 107,2, 106,9 FM. Omroep Rijnsweg.
3: Dit is Omroep Hardenberg. Op de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9.
4: RTV Hardenberg. Iedere dag actueel. Iedere dag RTV Hardenberg.
5: Vanaf 1 juli heet Omroep Noos RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer Hardenberg. Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM. The X-Tribe. Wij zijn...
7: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen...

0: met Jesse Sprikkelman. Hey, let's keep the snack on.
1: Heb je eens cream soda gehad? Dat fris drankje met vaak room of vanille erin. Je moet ervan houden. Maar cream soda is niet alleen een fris drank. Maar ook een Russische muziekgroep. Een elektronische muziekgroep sinds 2012. Dit is Nevia Dumaway.

Sommige dingen moet je niet combineren, zoals haring met slagroom of cocaïne met ketamine kun je beter niet combineren. Maar wat wel goed te combineren is, is jazz en electronic dance music. Tenminste, als je ze op de manier doet zoals Alex Bonehead doet. Dit is DJ.

0: Goodbye. Is een Zero's Classic. 2001 komt hij uit. Zo zie je maar dat een gebroken hart altijd een goed onderwerp is voor de muziek.
1: Dit is de X-Vibe.
2: Formidabis, fantastisch alles.
1: X-Vibe.
3: Met Jesse Spinkelman.
2: Dat kun je nog niet afpakken. Niets, nooit, never.
4: Oh, it all started like this.

generatiecheck met je doen. Als ik zeg Kate Morgan, aan wie denk je dan? Ja, denk je aan die CIA-agent uit de serie 24? Kan ik me voorstellen, maar die bedoel ik niet. Nee, ik bedoel Kate Morgan uit Canada. Ze is muzikant en ze kan fantastisch zingen.

Hoe is je Spaans? Heb je woord voor woord mee kunnen zingen met Pepas Verruco? Ja? Dan weet je waar het over gaat. Ja, het is een zomerhit 2021. Dus wij baseren het natuurlijk allemaal met zon, zee, strand, drankjes. Maar eigenlijk, ik denk dat ik de magie nu ga verpesten van deze plaat. Gaat het over drinken? Oké, leuk. Roken? En neuken. Ja, echt waar. Pepas Verruco

X wel uit Tijdmachine is uitgekomen in het jaar 2012. Kun je je nog herinneren? Het was het jaar van de Maya-paniek. 21-12. 2012 zou het zover zijn, zou de wereld vergaan. Mensen kochten massaal blikken bonen, toen al, hè? Noodpakketten. Bleek niks aan de hand te zijn, want we zijn er nog met z'n allen. En in 2012 hoorde je op de radio Rudimental en John Newman.

0: Dit is de X-Vibe.
1: Joshua hoorde je in Work Your Body, omdat de muziek die ik draai in de X-Vibe ook goed bij je workout past. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 mensen die je tegenkomt in het dagelijks leven een sportschoolabonnement heeft. Of ze er ook daadwerkelijk wat mee doen, dat is natuurlijk de grote vraag.

0: Jesse Sprikkelman.
1: Bernard loopt er gewoon over.
2: Dit is de X-Vibe.
3: De Benelux is een bolwerk voor een fantastische dansmuziek. Ik wil je meenemen naar het begin van The Zeros. Het was 2001. De Belgische groep Lasgo die had toen een mega hit op de dansvloeren. Het was een dansproject van Peter Lutz. En iedereen die zong mee met deze. Dit is Something. I don't

golden one kiss. Dat moet natuurlijk kunnen, mits het met consent is. Gaat altijd nog geruchten rond, hè? Dat Dua Lipa en Calvin Harris wel eens een one kiss hebben uitgewisseld. En het zou kunnen, want Dua Lipa lijkt op DJ's te vallen. Ze zou namelijk ook een affaire hebben gehad met Martin Garrix. Nou, misschien maak ik nog kans bij haar. Tot zover, DX Vibe voor deze week.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. De nacht van Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
4: Samen zijn we
6: RTV4. Dit is Vechtal FM. Vechtal FM.